0: komen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.
1: Oh, I can't believe I'm doing it.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: ik willen zeggen. Wat is dit in vredesnaam voor poppenkast? Dan kijkt hij mij net aan. Het is om door de grond te gaan.
1: Heb jij

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwfm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Het faillissement van een wellnessbedrijf in Harderwijk zorgt voor grote onzekerheid bij klanten die al een aanbetaling hebben gedaan voor onder meer jacuzzi's, sauna's en andere wellnessproducten. Meerdere gedupeerden vragen zich af of hun bestelling nog wordt geleverd of dat zij hun geld zijn kwijtgeraakt. Volgens Dagblad de Stentor hebben verschillende klanten geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, maar zonder resultaat. De curator onderzoekt momenteel de financiële situatie en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een afwikkeling van het faillissement. Voor consumenten geldt dat zij een vordering kunnen indienen bij de curator. Een langslepende burenruzie bij een hofje in Ermelo houdt de gemoederen bezig. Ondanks meerdere rechterlijke uitspraken en pogingen om het conflict te beëindigen is een duurzame oplossing nog altijd niet bereikt. Dagblad de Stentor meldt dat de rechter opnieuw maatregelen heeft genomen in een poging de onderlinge spanningen te verminderen. Die juridische stappen hebben vooralsnog niet geleid tot blijvende rust, waardoor het conflict tussen de betrokken bewoners voortduurt. De zaak onderstreept hoe ingewikkeld langdurige burenconflicten kunnen zijn, zelfs wanneer de rechter herhaaldelijk ingrijpt. Verdere juridische procedures worden niet uitgesloten. En tot slot, in Zeewolde zijn donderdag aan het einde van de middag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het incident vond plaats op de kruising van de Gooiseweg en de Ganzenweg. Het ongeval gebeurde rond 5:15. De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurders zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Als gevolg van het ongeval was de Gooiseweg vanuit Almere in de richting van Biddinghuizen tijdelijk afgesloten voor verkeer. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey.

0: En een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker in de eerste week, de eerste volle week van augustus alweer. En het is maandag en dan zit hij er weer. Goedemorgen André.
1: Ja, iedereen goedemorgen.
0: Nou, en voor de rest, we gaan het zien wat deze week ons brengt.
1: Ja, toch.
2: Hey, wat is wakker?

0: Ja, het begint vandaag natuurlijk meteen al met de volle 35 graden in onze mik. Nou, we worden al blij van. Is de rest van de week ben je eigenlijk alle energie al kwijt.
1: Ja.
0: En, maar voor de rest, ja, we gaan het zien, joh. Er zijn heel veel mensen die worden er hartstikke blij van, want die hebben vakantie en zo. Dus,
1: ja, het ziet er behoorlijk groen uit nog buiten.
0: Ja, dus het is nog niet allemaal verbrand nog.
1: Nee, precies.
0: Ik ben ook benieuwd of deze week hier in Nederland de eerste bosbrand mogen onthalen.
1: Ja, beginnen we niet over, want...
0: Voordat je het weet...
1: Als jij het zegt, hè?
0: Ja, precies. Je kan zoals altijd weer meedoen, je bijdrages leveren op welke manier dan ook. Journalistiek of muzikaal of gewoon op een andere manier.
1: Kom maar op.
0: Humoristisch, bladibladibladibla. En dan moet je gewoon even whatsappen, bellen, mailen of langskomen. Dus kijk maar even wat best bij je past.

0: Lekker hè, zo'n Hammond orgeltje.
1: Ja, ja, ja. Ben je een beetje thuis in de orgels?
0: Nou, ik heb vroeger wel... Mijn oma in Nunspeet had zo'n traporgel. Verschrikkelijk was dat.
1: Moest je
0: trappen met twee...
1: Ja, twee zo benen. Had je ook naaimachines, dat leek dan op elkaar. Dan kon
0: serieus?
1: Je een boel aantrappen. En,
0: daar heb ik ook wel eens een van gezien. Maar dat was weer voor die tijd. Wel schitterend. Maar de sound gewoon van zo'n traporgel. Herinner ik me nog wel.
1: Ja, maar een Hammond is wel een sound apart hoor.
0: Ja,
1: is, maar waar ken je dan een Hammond van?
0: Nou, ik hoor hem nu zo. Dan denk ik, hé, dat is...
1: Dan moet je hem wel weten wat een Hammond is, dat je het hoort.
0: Ja, en dat is een hele goede vraag. Ja. Daar moet ik nu op de vroege morgen het antwoord op schuldig blijven. Maar weet jij je eerste Hammond-orgelervaring nog dan? De eerste plaat?
1: Nou ja, weet je, uiteindelijk is het antwoord makkelijker dan je denkt. Een Hammond is zo bekend dat iedereen hem gebruikt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk feitelijk alle orgels die je hoort zijn... Nou ja, het moet al heel gek zijn dat het geen Hammond is.
0: Oh, serieus?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
0: En, maar heb jij er een, zou jij er een thuis willen hebben?
1: Ik heb er een gehad. Van nature, zeg maar, aan de basis ben ik toetsenman muzikaal gezien.
0: Oh, ja, je hebt het al eens gezegd.
1: Dus, ik begon met...

0: met een orgel waar alles op mogelijk was. Maar uiteindelijk is je streven toch dat je een Fender Rhodes piano wil hebben. Dat is een elektrische piano à la Supertramp, zeg maar. Hoe dat sound van Supertramp. Ja. Je wil een Hammond hebben. En dan wil je nog een synthesizer hebben voor alle andere geluiden. En dat maakt het feit dat je toetsenman bent zo ongelooflijk duur. En daarom zijn er heel moeilijk zijn ze te vinden.
1: Oh, serieus? Ja.
0: Want ja, je moet echt heel veel geld hebben. Nou, de meeste muzikanten hebben helemaal niks. Nee. En er komt nog eens een keer bij dat als je geluidstechnisch daarnaar kijkt, dat omdat het zo'n breed geluid is, van hele diepe lage tonen tot hele hoge tonen, dat het voor geluidsmensen nogal moeilijk is om dat goed uit te versterken.
1: Kijk eens even,
0: hè. En dat je dus op een gegeven moment eigenlijk alleen maar drums en gitaren hoort en dat je zegt, nou heb ik daar voor kapitaal aan toetseninstrumenten staan en je hoort me amper.
1: Het gaat altijd weer om geld, hè? Ook in de muziekwereld.
0: Ja, ja, ja. Maar ook om waardering natuurlijk. Want wat heeft het voor zin als je je uitslooft en je hoort? Nee, je bent niet te horen.
1: Maar worden ze nog gemaakt? Bestaat het bedrijf nog?
0: Hammond-orgels worden nog gegarandeerd nog gemaakt.
1: Ja, ik bedoel, dus al als jij het zo zegt. Als het, er is natuurlijk vraag naar de, net zoals bij de Fenders, de Fender Rhodes uit de jaren 50, 60. Weet je wel, en wanneer begon die Hammond? Begon het in de jaren 60?
0: Ik weet niet wanneer het begon, nee, maar als je Procol Harum hoort, dan hoor je hem al.
1: Daar ken ik het denk ik van. Ja, de Beatles. Ook, hè? De Beatles hadden ze ook al.
0: Child in Time, noem het maar op. Ze komen overal in principe voor. Bij piano's heb je iets meer keuze. Heb je de Fender Rhodes is natuurlijk, maar dan heb je ook de Wurlitzer enzovoort, enzovoort, enzovoort.
1: Ik vond het heerlijk om even te horen bij de snoersplaten. Oh.
0: Nou, precies. En dat betekent dat we nu overgaan naar de ochtendmuziek. En die komt van jouw lijstje. Ja.

0: Journey met de ochtendige muziek. En die komt van jouw lijst. Nou, dan hebben we de plichtpleging gehad om de ochtend te op. Wat verwacht jij van de maand, augustus?
1: Zo, ja, nieuwe maand.
0: Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, ik verwacht eigenlijk voorlopig eerst inderdaad eventjes zweten en niet te veel doen. Maar ik mag toch hopen, ik baal er een beetje van. Ze hadden deze week ook weer regen beloofd. En dat verdwijnt dan weer helemaal uit de voorspelling, hè?
0: Ja, joh.
1: En dan ben ik toch wel teleurgesteld, hoor.
0: KNMI en Trump, het komt allemaal uit dezelfde koker. Ze beloven van alles, ja. Maar er gebeurt helemaal niks.
1: Liegbeesten zijn het, liegbeesten.
0: Liegbeesten, ja. Het nieuwe beest. We zijn door, hoe noemen ze die toch? Exotische, invasieve.
1: Oh ja, dus invasieve exoten. Ja.
0: Schrikkelijk,
1: ja. Dat dus zijn dat... ze. Maar in ieder geval, want dat zeiden ze toch voor het weekend van... dinsdag krijgen we een omslag naar koeler weer met buitjes en zo.
0: Ja.
1: En dan verdwijnt het weer. En dan ben ik, ik bedoel met die droge tuinen en zo. Je ziet het wel een beetje, hoor. Ik zag het wel toen ik hierheen reed. Je ziet die krentenstruiken, zie je nu toch in de herfstmodus al. Nou, dat is wel vroeg, hoor, begin augustus.
0: Nou ja, ik zou een krentenstruik niet eens herkennen. Hoe ziet een krentenstruik eruit dan?
1: Ja, dat heet ook wel amelanchier. Dat is een typisch Veluwse...
0: Oh, nee, maar dan herken ik hem wel. Nee,
1: amelanchier.
0: Natuurlijk niet. Nee.
1: Hey, jij had toch biologie gehad en zo voor je opleiding?
0: Ja, joh, ik moest de floratest kennen. Man, al die planten, dat was allemaal helemaal niks.
1: Je kent hem wel. Maar in ieder geval, dat is een typisch Veluwse struik.
0: Ik ken hem niet, hoor.
1: Nee, ik ken hem niet.
0: Nee.
1: Goed.
0: Zeg me helemaal niks.
1: Nee, serieus?
0: Nee, en misschien dat ik hem ooit gezien heb, maar dan heb ik niet bewust gezien van, oh.
1: Maar beukenboom, eikenboom ken je toch wel? Een dennenboom, sparrenboom.
0: Een boom herken ik.
1: Kerstboom.
0: Ja. Nee, gewoon een boom.
1: Een boom.
0: Maar of dat dan een eikenboom, ik denk dat ik een treurwillig wel herken.
1: Oh ja.
0: En ik denk dat ik een populier wel herken. Maar ja, dat komt omdat die zijn ongelooflijk populier, hè. Die iedereen vindt die
1: zeker,
0: leuk.
1: Ja.
0: Dat zit hem ook wel in de naam natuurlijk.
1: Maar goed, maar... joh, ik bedoel tegenwoordig een beetje... Gooi hem in de Wikipedia en je hebt meteen een plaatje. Maar dat zag ik dus. En voor de rest viel het nog wel mee, hoor. Ja, de beuken. De beuken hebben het ook slecht, zag ik. Ja. Want het schijnt ook, beuken die kunnen slecht tegen de droogte. En die mogen ook, de stam van een beuk mag niet in de zon staan. Dat gaat ook mis. Daarom zie je vaak dat ze die beuken dan intapen, weet je wel. Dat heb je toch wel eens gezien, dat ze van die witte assen gaan snoeien.
0: Nee, ik zit me alleen af te vragen, als er zo'n watje is, die beuk, waarom is dan het spreekwoord even de beuk erin?
1: Even de beuk erin, precies, ja.
0: Ja, daar zijn ik het tegenovergestelde.
1: Daar sta ik weer met mijn mond vol dan.
0: Ja,
1: dat weet
0: dat bedoel ik,
1: niet.
0: Dat heb ik donder alweer. Nou ja, goed, laten we het, je had het over rain.
1: Augustus, hè. Ja.
0: Have you ever seen rain dan? Is dat wel een passend nummer?
1: Voorlopig.

0: maken dat je hem overal hoort, het Hammond orgel. Hier zat hij ook alweer in.
1: Dikkie, ja.
0: Hij kon van, ja, en nu Zelda is die zegt, nou, ik wil een witte auto kopen. Oh, wat zijn er nog veel witte auto's.
1: Ja.
0: We gaan het, ik denk dat we het vandaag gaan horen, bijna in elk nummer, het Hammond orgel. Laten we er vooral op letten.
1: Profetische woorden van jou, Bas.
0: Behalve in jouw nummer, wat je nu klaar hebt
1: staan.
0: Dat
1: gaat niet lukken met Fifth Harmony. Nee,
0: dat is denk ik dusdanig hedendaags dat ze daar het woord Hammond überhaupt niet kennen. Denk ik. Maar wat is het?
1: Ja, we zijn Fifth Harmony. Vorige week hadden we Camila Cabello. Toen zei ik toch, die Camila Cabello.
0: Ja.
1: De Cubaanse, Spaanse zangeres zat origineel in dat bandje van Simon Cowell.
0: Ja.
1: En die heeft me toch even 5 mooie meiden uitgezocht. Daar mogen we hem dankbaar voor zijn. Maar dan nodigen ze ook in dit nummer even Ty Dolla Sign uit. Dat is dan weer zo'n volgetatoeëerde donker mannetje. En die doet ook even mee. Dus 6 mensen aan het zingen. Nou, dat is toch ook heel wat.
0: Het leest wel heel moeilijk, dat getatoeëerd op het donker mannetje. Hè?
1: Ja. Ja, nou ja, ik bedoel, ik ben er niet zo van. Maar je ziet het tegenwoordig steeds meer. Het is heel modern, jezelf helemaal vol tatoeëren met van alles en nog
0: ja,
1: wat.
0: Ja, precies. Maar dan zou je toch verwachten dat je bij de donkere medemens toch een beetje wat witter...
1: Precies, die moeten eigenlijk witte inkt gebruiken.
0: Witte inkt gebruiken, ja.
1: Doen ze niet, hè?
0: Nee, dat doen ze niet.
1: Wat een tegenvallen weer.
0: Ja, ook weer dwars liggen weer. Hè. Nergens aan meewerken ook. gewoon, nou ja, we gaan luisteren.

0: Zo, dat was hem. Ja. Nou gaan wij even naar het weerbericht, want daar is het ook alweer tijd voor. Ik moet even kijken waar ik het weerbericht heb gelaten. Daar heb ik het gelaten. Een mix van zon en wolken, later in het zuidoosten, kans op buien. Ja, ja, ja, dat zal. Er wordt al weken onweer beloofd, komt ook niet. Ja. Nou, 35 graden wordt het op de Veluwe en het is natuurlijk weer 36 in Limbab.
1: Ja hoor.
0: De wind is variabel en zwak tot matig, kracht 2 tot 4 bevoor. In de kustregio's later wind van zee. Daar gaan we hier denk ik niet zoveel meer van merken.
1: Ik hoop het wel, laat me lekker doorwaaien.
0: Ja, zou voor mij ook mogen, lekker doorwaaien. Vooral dat doorwaaien vind ik heel belangrijk.
1: We gaan het meemaken.
0: Vind ik ook altijd in zwembaden. Water moet bewegen, er moet vaart in zitten en wind moet ook bewegen.
1: Golfslagbad.
0: Ja, dat liefst.
1: Heerlijk, ja.
0: Want dat stilstaande gebeuren, dat moeten we allemaal niet hebben. Maar goed, de komende dagen. Morgen 30 graden, s'nachts 19. Woensdag 26, s'nachts 18. Donderdag 22, s'nachts 15. Vrijdag 22, s'nachts 14. En zaterdag 23, s'nachts 12. De kans op neerslag. Morgen 15%, woensdag 0. Donderdag 10%, vrijdag 55%. Zaterdag 15%. En de kans op zon in procenten. Dinsdag 60, woensdag 70, donderdag 60, vrijdag 65. Zaterdag 75. Nee, het blijft maar droog en droog en droog. Hè?
1: Ja, op vrijdag misschien een buitje. Ja, nee, het wordt toch weer sproeien van de week. En het kost een hoop tijd. Je komt eigenlijk nergens anders aan toe.
0: En het kost een hoop water. Hè?
1: Ja, dat is nog erger. Ja,
0: daar wordt ook een heleboel over gezeurd
1: ja,
0: en zo.
1: Ja, want die rivieren, joh. Die lagen, ik bedoel, Nederland rivierenland. Ja, haal de rivieren er maar af, hoor.
0: Ja, hoor, bedoel, je kan nu de rivierbedding gebruiken om er gewoon een buslijn in te laten rijden.
1: Huizen bouwen. Gewoon huizen bouwen.
0: Dat kan ook, ja.
1: Doen ze in Pakistan ook, weet je wel.
0: Gewoon
1: ja. Goede plannen hebben wij in de vroege.

0: Does anyone care?
1: Ja,
0: ze gaan nog even door.
2: Ja.
0: Nee, Mirjam was er, wat ik wilde zeggen. Mirjam was er vanochtend ook alweer lekker op tijd bij om ons van het regionale nieuws te voorzien. Ja. Maar begreep ik nou dat zij een hele nieuwe knie erin heeft gezet gekregen?
2: Ja joh, dat is volgens mij half juni al gebeurd.
0: Ja precies, maar ik dacht, ik dacht eerst dat ze van de fiets gevallen was.
2: Oh, je dacht het weer dan?
0: Ze was flink, ze had natuurlijk flink handicap eigenlijk nu, hè? Problemen met van alles en nog wat. Maar dat is meer revalidatie vanwege een nieuwe knie.
2: Ja, precies.
0: Daar komt op neer. Ja.
2: Daar komt eigenlijk op neer. Dus ze hebben een nieuwe knie. En zoals het vaker gaat, dan loopt het volgens de artsen wel naar wens. Maar ja, de patiënt die wil dat sneller gaat. Oh. En Mirjam stilzitten, dat bestaat bijna niet.
0: Jij dus, kent het beter dan ik natuurlijk. Ja,
2: en dan duurt haar al snel te lang. Hè? Ja.
0: Waar stond ervoor? Er staat toch altijd 6, 7, 8 weken voor?
2: Of ik weet niet hoeveel daarvoor staat. Maar ze is bezig, ze luistert. Dus Mirjam, hoe lang staat daarvoor in principe?
0: Ja, je vroeg het al even.
2: Voor revalidatie. Van, ja, precies, of alles naar wens gaan. Ja, maar dat is wat anders, hè?
0: Dat klopt, ja.
2: ik denk, als je zegt van er staat 4 maanden voor, of 5 maanden, ik noem maar even wat. Dat het dan zeker niet naar wens gaat. Ja, het is veel te lang voor Mirjam.
0: Er is enige nuance. Hè? We hebben een genuanceerd beeld nodig.
2: Ja.
0: Maar nee, inderdaad, want dat kwam bij mij niet helemaal. Maar goed, het moet ook één voor één. Als je meteen 2 nieuwe knieën erin laat zetten, dat is helemaal niks.
2: Ik geloof ook niet dat dat nodig was. Maar nee, helemaal zeker weet ik het niet. Het zou wel heel vervelend zijn als deze dadelijk het weer helemaal optimaal doet. Dat er dan nog een tweede...
0: Ja, maar dat is wel het leven, hè? Dat is wel het...
2: Jij bent ook keihard, ja.
0: Precies. Nee, we moeten... Ik probeer altijd een beetje positief te zijn, maar het is af en toe een hele opdracht. Zeker in Nederland. Ja.
2: Maar wat denk je? Zou je met een nieuwe knie, als je dus een week of 6 een nieuwe knie hebt... zou je dan op staallijst moeten kunnen dansen al?
0: Het lijkt me een beetje kort dag.
2: Nou, misschien dat Mirjam dat kan testen.
0: Mirjam
2: dan.
0: Wel, hè? Die kan alles.
2: Nou, daar gaan we dat even mee maken. Komt ie, hoor. Speciaal voor Mirjam. Een testdansje.
0: Ja.

0: Zo, nou, die hebben we dan even voorbij laten komen.
1: Ja, nu kan het nog, want vanmiddag bij 34 graden moet je je gemak houden.
0: Ja, dan moet je dit...
1: Moet je van de dansvloer af.
0: Dan moet je eens raden wat ik dit weekend gedaan heb.
1: Ja, jij gaat inderdaad... Ik weet dat jij inderdaad vaak taarten bakt en dat je...
0: ik heb taarten bakken nog nooit gedaan, joh.
1: Dat jij series loopt te bingen op Netflix.
0: Ja, dat...
1: Daar zit ik wel correct, hè?
0: Daar zit je correct.
1: Maar wat heb jij gedaan? Heb jij de bloemetjes buiten gezet?
0: Nee, ik heb gezien jouw vorige week enthousiasme over de,
1: de
0: documentaire van Michael Jackson.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, ik wil maandag de hele serie gezien hebben.
1: Drie luik, hè, was het toch?
0: Drie luik was het. Ik ben gewoon weer bij één begonnen en de hele zooi even er doorheen gejast.
1: Leuk, tragisch, of niet?
0: Tragisch. Ja, diep triest dat iemand zo diep kan zinken en zo, zulke rare, verwrongen ideeën kan hebben.
1: Maar je wist het al, je wist het al wel, vorige week zei het al van, je vond het al een tragisch figuur, maar als het in zo'n documentaire over drie luiken inderdaad, nou wat is het, drie keer een uurtje of zo, tweeënhalf uur, ja, dat wordt toch, maar wat vond je van de angle, want ik vond inderdaad net weer even wat andere beelden, behoorlijk wat bekende beelden, ik vond het wel goed, goede docu, maar vond je hem goed of zat je te huilen?
0: Nou, ik kan niet zo snel hoor. Nee, hoewel, naarmate ik ouder word, kan dat. Maar er was in dit geval geen aanleiding voor. Want uiteindelijk...
1: Eigen keuzes, hè? Hij heeft het zelf gedaan.
0: Ja, precies. Sommige dingen snap je niet. Hè? Dan krijg je het zo duidelijk op een dienblad. En dan doe je daar helemaal niks mee. Hè?
1: Nee.
0: Waar ik bijvoorbeeld helemaal niet tegen kan. Kijk, hij praat een beetje zij. Maar als je dan de hele wereld tegen je hebt, dan zou je verwachten dat daar iets meer... Nou ben ik er wel een beetje klaar mee. Maar dat gebeurt me niet. Want iedereen doet niet lief van mij. Weet je wel, en dan denk ik op een gegeven moment... Ja, maar luister, dan laat ze je op mijn timmer in de pan hakken... want het interesseert je schijnbaar helemaal niks. Nee.
1: Maar hij heeft ook die dubbele kans gehad. Die eerste keer in 93 heeft hij het nog voor 20 miljoen afgekocht. Weet je wel,
0: daar begon het al mee.
1: En dan gaat hij 10 jaar later, is hij weer de pineut. En toen kreeg je dat... Maar het was een beetje weggezakt. Maar die wist je het nog 20 jaar geleden? Of in 2003 heeft hij toen zo'n enorme rechtszaak gehad... dat hij ook heel zielig in zijn pyjamaatje aankwam en zo, weet je wel.
0: Maar die heeft hij gewonnen, hè?
1: Heeft hij wel gewonnen, natuurlijk. Want uiteindelijk is er niks bewezen. Dat moet ik tenminste volgens de documentaire...
0: Maar waarom betaal je dan 20 miljoen dollar?
1: Precies. Het is...
0: Als er niks te bewijzen valt.
1: En dan kom je bij die tragiek uit. Maar dat aan hem blijft kleven. Maar goed, in Nederland kunnen we er tegenwoordig ook wat van. Met die Ali B en...
0: Marco B.
1: Ja, dat blijft altijd aan je kleven.
0: Als je naam met een B begint, je achternaam, dan pas maar op hoor.
1: Goeie dag, ja.
0: Even kijken, groen, hè?
1: Maar toch. Nee, ja. Pas op, hè. Nee, maar in ieder geval, ik heb hem toch even op mijn lijstje gezet. Inderdaad, mede vanaf die docu. Want die muziek blijft wel staan.
0: Ja.
1: Al moet ik zeggen, die laatste twee albums van hem. Want Invincible kende ik dan nog. Maar het schijnt dat in 2014 posthum is er nog een album uitgekomen. En dan is zijn stem ook weg. Die zekerheid en die stoerheid is helemaal weg. En die nummers vind ik toch inderdaad moeilijk beluisterbaar. Dit is als we inderdaad... Gaan wij naar Blood on the Dance Floor?
0: Ja, met een B. Met de B van...
1: Want ik hoop dat inderdaad... dat het bij Mirjam geen Blood on the Dance Floor is nu, na dat nummer. Nee. Maar Michael Jackson, dit is een beetje het laatste toen hij nog heel stoer was. En zijn laatste...

0: Zo, dat was hem dan.
1: Mikey Mike. Hey, maar heeft El Japo nou speciaal voor jou de Putterse Haai in de fik gezet?
0: Ja.
1: Het is er niet normaal.
0: Ja, hij komt ons tegemoet. Zo
1: hij zorgt voor het nieuws, joh. Die,
0: ja, goed bezig.
1: Wat een brutale jongen is toch, hè? Maar,
0: nou, ja. ik vind hem eerder meelevend dan brutaal.
1: De brandweer heeft ook weer wat te doen.
0: Ja.
1: Goed bezig, El Japo.
0: Ja.
1: Bij kracht
0: kijken. Ja, we krijgen een bericht van El Japo dat de heide in brand bij de Koudhoornse weg was dat. Brandweer snel te plaatsen. Brandweer is zondagavond uitgerukt.
1: Oh, hij heeft gisteren al gedaan, ja.
0: Ja, gisteren. Ja, even op de hei. Nou,
1: lekker maar bezig.
0: Dan zie je die brandweerwagen daar staan. Dan denk je, dat is ook gevaarlijk. Om daar met een ronkende motor en een dampende uitlaat in de hei te gaan staan. Hè?
1: Ah, gezellig, joh. Peukje erbij.
0: Ja, tuurlijk. Gezellig. Barbecue'tje.
1: Ja, barbecue'tje.
0: Ja.
1: Dan gaat het vanzelf de fik in. Hè?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Precies. Goed. Eens even kijken. Waar waren we gebleven?
1: Draaien wij er nog één voor het nieuws, of niet?
0: Ja, we gaan voor het nieuws nog even een plaatje draaien. Maar ik moet even kijken, wat hebben we nog in de aanbieding? Ja.
1: Kan die nog?
0: Die gaat wel passen.
1: There She Goes, want daar gaat het met al die branden. There She Goes, My Beautiful World.
0: Ja, nou...

0: Nick, ja.
1: Nick Cave in the Bad Seeds.
0: Ja, in the Bad Seeds. Goed, met een lang nummer van jouw lijst ook. En die hebben we dus nu voorbij zien komen. Dan gaan we even naar... Goedemorgen Bas en André, leuk om jullie weer te horen. Ik heb sinds vandaag mijn nieuwe mobiele telefoon. Dit is het eerste appje wat ik naar jullie stuur. Het is een donkerblauwe Blind Show Classic. En er komt nog meer mee, zoals apps en derde erop zitten, van derde erop zetten. En hij heeft een tegenstelling tot de twee. Wanneer hij aan is, in de linkerhoek bovenaan het scherm, een lampje waar je altijd aan ziet dat hij aan is. Dus dat is wel mooi. En voor de rest is het allemaal een beetje hetzelfde. Maar je hebt ook de Luna Assistant, waaraan je dingen kan vragen enzovoort. Goede uitzending. Dus dat wordt, Luna wordt de tegenhanger van Google. Dat wordt mappen daar in de hut.
1: Nou ja, maar bedankt voor de update, René.
0: Ja, en heel veel plezier met je nieuwe telefoon.
1: En, zeker. Ja. Wij staan vlak voor het nieuws, Bas, of niet?
0: Ja, wij staan vlak voor het nieuws. We hebben nog 17 seconden.
1: Ja, nee, dat kon net. Heel leuk, René, kort als altijd. Dat je toch weer even die mobiele telefoon... aan ons voorstelt.
0: Ja.
1: En heeft het wel op een rijtje, hoor.
0: Groet aan Luna.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven, maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zie je niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
9: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
10: Maak kennis met Isa. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
12: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zit nou die K-pop, die echte Zuid-Koreaanse pop?
1: Nou, in de lijn van Fifth Harmony is dit inderdaad, schijnt een beetje K-pop, onder de K-pop te vallen. Oh. Maar die meiden zitten inmiddels in Californië, begreep ik. Zitten in Cat's Eye. Zijn ook weer 5 of 6 meiden. En er gaat er zo weer eentje vanaf als ze weer ruzie onderling hebben. En dat gaat nog wel eens, dat gebeurt nog wel eens, hè, bij die jonge meiden. Dan gaat er weer eentje weg. Maar in dit geval is er eentje bijgekomen. En je hebt ook steeds meer crossover, volgens mij, weet je wel. Die K-pop begint zo populair te worden dat er ook gewoon Chinese, Japanse, Koreaanse en meisjes met rode en zwarte en bruine. Alles wordt door elkaar gegooid. Want als het maar scoort, hè, als het maar geld oplevert.
0: Zijn meer de Zuid-Koreaanse rijsttafel, zeg maar. Van alles wat...
1: Dat ook. En ik hoorde inderdaad weinig... Maar ze beginnen steeds meer Chinees en of Koreaans en Engels door elkaar te zingen.
0: Ja, ik vind dit... dit klinkt al vrij westers allemaal.
1: Maar officieel K-pop, volgens mij, Cat's Eye. En ik zit daar ook wel eens een beetje in het grasduinen. En ik zal er ook nog wel eens... ik ga ook wel eens op zoek naar... Ik wil eigenlijk inderdaad wel eens een volledig Koreaanse... Een beetje in die lijn van Psy, weet je. Dat was de keer die Psy, 12 jaar geleden.
0: Ja, ja,
1: dat was wel
0: ja.
1: Volledig Koreaans, volgens mij. Hoe heette dat nummer ook alweer?
0: Gangnam Style.
1: Gangnam Style, ja. Ja, daar begon het wel een beetje mee. Dat was een beetje de doorbraak van K-pop in het Westen, volgens mij.
0: Ja.
1: Dat is wel bijna 15 jaar geleden. Maar dit is dus moderner. En dit nummer, Gabriella, schijnt ook een soort tegenhanger te zijn. Een soort K-pop variant van het nummer van Dolly Parton. Wat is de bekende nummer dat... Don't Take My Man, hoe heet dat nummer?
0: Jolene.
1: Dit is de K-pop tegenhanger van Jolene. En dan noemen ze het gewoon Gabriella. Die commerciële... Het is heel commercieel, hè, die K-pop. En die proberen gewoon... die jongens zitten dan in een duur kamertje daar op 20 hoog in Pyeongchang. Of waar zitten ze? Wat is het hoofdstad? Seoul. En dan wordt dit... En dan zeggen ze, nou, we moeten een K-pop variant van Jolene maken. En dan komt dit eruit. Ik vond het nog best wel lekker klinken.
0: Ja, nee, maar daarom zeker. Het klonk mij totaal westers. Ik had heel wat anders verwacht.
1: Ja.
0: Dus we gaan het meemaken allemaal. Want uiteindelijk maken ze daar in die Chinese hoek alles na en zo.
1: Ja.
0: En dan gaat het allemaal op elkaar lijken. Dus we gaan het meemaken allemaal.

0: hebben altijd jarenlang Daniel Craig en Greg. Hoe heet die, James Bond?
1: Die heet Daniel Craig en dit is Greg David.
0: Ja, precies. Die heb ik altijd door elkaar gehaald.
1: Ja, maar die ene heeft een kleurtje en Daniel is behoorlijk wit, hè?
0: Ja. Maar ik dacht dus, die James Bond, ik kan hem best zingen.
1: Ja.
0: Ja, maar dat was hem dus helemaal niet.
1: Het zijn wel vaak multitalenten, die James Bond.
0: Ja.
1: Ze kunnen ook heel goed, ze zijn ook heel goed met vrouwen en zo, hè?
0: Ja, dat schijnt wel, maar dat gaan ze nu veranderen, hè? Want James Bond moet natuurlijk ook, als we het dan toch over de Pride Week hebben, dat moet dus langzamerhand ook een keer een homo worden of een zwarte vrouw en
1: zo. Een beetje Me Too moet erin gegooid worden, hè?
0: Ja, dat precies, dat moet allemaal weer gewoon... van alle markten thuis zijn.
1: Hey, maar die El Chapo heeft wel een weekje achter de rug. Hij heeft de hei in de fik gezet en hij is ook in Amsterdam geweest, begrijp ik.
0: Heeft
1: hij op een boot gezeten?
0: Ik zal even kijken. Nou ja, een boot. Maar meestal heeft hij een boot die wat komt leveren. Maar dat komt weer heel precies allemaal, zegt hij. Die cape op in de Pride Week. Ja, wat heb jij er nog een beetje gevolgd,
1: dat
0: hele Pride gebeuren? Ja, wat bedoel je?
1: Ja, ik heb van het weekend...
0: Zappen moet je altijd maar wachten.
1: Ja, hij doet altijd in twee fases, gaat erbij.
0: Ja,
1: wij
0: precies.
1: Snappen het niet en dan vragen we het na. Maar wat bedoel je precies, El Chapo? K-pop in de Pride Week? Ik kan die connectie niet helemaal leggen, maar El Chapo natuurlijk wel. Nee, maar ik ben van de week gezellig in Amsterdam geweest. Dat is echt iets voor mij. Maar ik heb wel een paar boten tegen de kade aangejast.
0: Okay.
1: Want ik was zo aan het dansen en zo. Het ging helemaal mis, joh.
0: Okay.
1: Dus de verzekering is ermee bezig. Ik krijg de rekening nog wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, er zijn twee boten gezonken dankzij mij.
0: Dankzij jou. Maar
1: het was toch hartstikke warm. Dus al die mensen in het leer, die sprongen lekker in het water.
0: Yeah.
1: Het was een gezellig boel in Amsterdam. Ik heb ervan genoten.
0: Nou, dat is heel erg mooi.
1: Heb jij het nog gevolgd op enige wijze?
0: Je bent aan het zappen en dan kan je er bijna niet voorbij. zo weer met,
1: ik kan er niet omheen. Hè?
0: Nee, je kan er niet omheen. Ik...
1: Al die kleurtjes, al die regenboogvlagjes. Heerlijk, toch?
0: Ik weet niet meer of ik het nog heerlijk vind. Kijk, ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Laten we daar over eens zijn. Maar iedereen moet ook normaal doen, vind ik. Maar dat is mijn persoonlijke
1: mening.
0: Vond
1: jij het niet normaal daar?

0: dan? Onze minister-president met alle politiek correcte ministers en de staatssecretaris op zo'n boot. Heerlijk toch? Dat, zo hoort het toch in het Nederland van nu? Het land vloeiende van melk en honing.
1: Nou ja, kijk als bijvoorbeeld in de Tweede Kamer ook mensen met een reetveder rondlopen en dat die billaren daaromheen draaien en zo. En dat je allemaal tepelpiercings hebt in de Tweede Kamer. Dan zeg ik, oké, dat is normaal.
0: Dat is normaal.
1: Dan doen we dat. En dan vallen wij ook op, want waarom doen wij dat niet? Maar je neigt zo snel naar iemand die het niet snapt, dat het een freakshow wordt.
0: Ja, precies.
1: En dan denk ik van, bro, bereik je met een freakshow dat je allemaal gelijkwaardig aan elkaar wordt? Ja, volgens mij niet. Ja.
0: Het is een pittige discussie. Maar ik heb mijn best weer gedaan met die boten. Helaas zijn er twee gezonken, dankzij mij. Ja. En jij hebt ook weer, lekker in je raampje gezeten en naar het kastje gekeken. Maar hebben wij al wat meer een update vanuit de El Japo?
1: Nee. Oh, wacht even, voor de slordige luisteraar.
0: Klinkt als
1: meer dan verbal diarrhea is het ook weer niet.
0: Ja, dan weten we nog niks meer. Bedoelt hij K-pop of bedoelt hij de Pride?
1: Nou, ik denk de K-pop is verbal diarrhea.
0: Ja,
1: dat ze allemaal aan de diarree zouden zijn, dat zou maar zo normaal kunnen zijn.
0: Ik mag hopen van niet.
1: Nou ja, maar dat bedoel ik. Ik zou er niet van staan te kijken, met de grenzen die men nu gesteld heeft aan de Pride, dat er ook mensen gewoon op de boot gaan staan poepen.
0: Ja.
1: Ja, van dat moet allemaal kunnen. Precies. Zo zijn wij, we willen onszelf kunnen zijn. Nou, we poepen allemaal, doen we allemaal.
0: Ja.
1: Alleen niet op een boot.
0: Die richting gaan we op. Ja. Nou, dan moeten we voorlopig maar geen Pride Week starten hier op de Veluwe. Of wel, dan moeten we maar eventjes, laten ze dat maar lekker in onze onofficiële hoofdstad houden.
1: Hey, Koos zegt, je had alle boten moeten laten zinken daar.
0: Sorry Koos, twee vond ik wel even genoeg. Toen werd er ingegrepen van boven.
1: Ja, van boven werd er ingegrepen. Ja, nou ja, we gaan het weer mee. En nogmaals, en dan zullen mensen zeggen, oh, dan gaan we die discussie weer krijgen. Nee hoor, voor mij hoeft het helemaal geen discussie. Maar ik vind dat als je erbij wil horen en iedereen gewoon serieus genomen wil worden, moet je ook gewoon serieus meedoen.
0: Ja.
1: En dat kan als homo, dat kan als lesbienne, dat kan als onzijdig type. Maar zo gauw je daar extra's aan toevoegen van kijk, ons is opvallen, dan wil je niet gelijk zijn, dan wil je opvallen.
0: Ja, daar zit je behoorlijk in de richting. Ja. Hey, Koos heeft ook een nieuwe radio.
1: Hij had vorige week de radio kapot en toen kon hij niet meer luisteren. Maar nu heeft hij weer...
0: Maar wat is dat voor fotootje dan? Is dat in de winkel nog? Of is dat
1: nee, hij zit in de heftruck.
0: Oh, ja.
1: En daar heeft hij zijn eigen radiootje.
0: Ja. Nee, want hij zit daar bij bedrijven. Bij de logistiek zit hij, geloof ik. Hè? Ja.
1: Ja, hij moet kip verplaatsen, zeg maar.
0: Maar lekker, een mooi kleurtje, mooi blauw kleurtje. Ja, complimenten.
1: Ja,
0: en we zien hem al, 105.0. Te gek.
1: Ja, goed. We gaan zo
0: naar de
1: headlines erbij pakken.

0: tijd voor de headlines van de NOS. Wij gaan ze erbij pakken. Eens even zien, waar zijn ze? Daar zijn ze. André en ik noemen om en om de headlines. En dan het bijbehorende pagina nummer. En als je denkt, wow, ik wil het hele bericht verloren, al dan niet meer een knipoog. Dan even het betreffende pagina nummer doorgeven via de WhatsApp. Door te mail, door te bellen of door langs te komen. Gaat hij veel koraal rond Bonaire verdwenen? 107.
1: Donald Trump zegt nieuwe gesprekken met Iran. 126.
0: Dodelijkste dag in Gaza in weken. 125.
1: De bekladder van het monument op de Damp zit nog vast. Pagina 106.
0: AZ klopt PSV in een duel om de JC-schaal. 810.
1: Een vervolging van de Sinti en de Roma herdacht. Pagina 105.
0: Doden bij botsing, blushelikopters. 128.
1: En Italië checkt een schip van de schaduwvloot. 127.
0: En Wiebes wint ook de tweede etappe van de Tour. 850.

0: Coolio was dan met Gangsta's Paradise. Nou, daar hebben we die gehad. En dan gaan we naar pagina 104 UM.
1: Ja, pagina 104, vaste prik, de boterparade. Waar we het net ook een beetje over hadden. De boterparade zonder grote incidenten. 80 boten voeren van het Oosterdok via de Amstel naar de Prinsengracht. De Canal Parade is het hoogtepunt van de Pride. Omdat Amsterdam dit jaar ook gaststad is van de World Pride, doe maar, werd grote drukte verwacht. Enkele honderdduizenden mensen kwamen af op de parade die het thema eenheid had. Veel deelnemers droegen een verbindende boodschap uit. Premier Jette was er ook bij, ja ja. Hij voer mee op een boot en hij sprak van een dagje van vrijheid en plezier. Tegelijkertijd is het heel erg nodig om dat protest te blijven doen, zei premier Jette, verwijzend naar de aanslag in Berlijn van vorige week.
0: Ja, ja, Lassie reageert, die zegt, nou, ik ben er wel een beetje klaar mee, want dan word je eigenlijk min of meer door de straat geduwd. Hè?
1: Dat heb ik de laatste jaren inderdaad ook. En je gaat er een beetje lacherig over doen en je wordt een beetje ongemakkelijk ervan, zeker hier op de Veluwe. Aan de andere kant wil ik ook acceptatie. Ik wil inderdaad niet discrimineren, ik wil geen mensen in de gracht gooien, dat doen we niet meer. Maar precies dat, weet je wel. Het is toch een beetje van, wat jij net zei, jij vat het net geloof ik in één zin samen, van er is een element van moeten, weet je, van door de strot drukken. En wat zei je nou net ook alweer?
0: Ja, als je gelijkwaardig wil zijn, ja, dan moet je daar dus geen onderscheid maken.
1: Als iets normaal is, klopt. Als iets normaal is, waarom maak je er dan, moet het dan zo ontzettend abnormaal gemaakt worden, weet je wel?
0: Ja, ja, precies.
1: Dat zit er inderdaad. Dat is een beetje de kern voor mij. En die World Pride snap ik ook niet. Het loopt allemaal door elkaar. Canal Parade, Pride. En wat is de World Pride dan, zeg maar? Dus is nog...
0: Ja, dat is wereldwijd. Dat is een aandacht aan schenken, denk ik. Maar dat boeit ook niet. Want het punt is, als we nou ook bijvoorbeeld wereldwijd een hetero-dag hadden. En als we ook wereldwijd hetero-Olympische Spelen hadden. Precies, en als we ook alleen maar voor hetero's dan, weet je wel. Maar dat is allemaal niet. En daarom denk ik op een gegeven moment, als je nou... Laten we het even puur over de kleding hebben. Als je de kleding van de Pride elke dag aan zou hebben naar je werk, dan is het heel normaal dat er een Canal Pride is. Want dan laat je zien, dit zijn wij.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat zie je dan elke dag. Maar als je wil dat het elke dag normaal wordt gevonden, moet je er niet één dag per jaar een show van maken. Ja.
1: Ik heb er weinig gezien, want ik kan dat allemaal niet, mentaal kan ik dat allemaal niet aan. Maar jij hebt dat wel gezien, maar liepen ze er allemaal half naakt bij dan? Nee toch?
0: Ik bedoel, kijk, het gaat mij niet om die reetveter of zo. Nee. Ik bedoel, die liepen er ook. Maar het gaat mij er gewoon om dat je bouwwerken zag en zeg maar knutseldozen, waarvan je denkt, ja, normaal zie je dat niet. Dat zie je alleen op zo'n Pride dag. Weet je wel? Dus dan is het toch een bijzondere show. Daar waar dingen worden laten zien die je normaal gesproken niet ziet.
1: Ja,
0: en als dat normaal gesproken niet is, dan ja, wat precies, is er dan precies normaal aan, weet je wel?
1: Ik vind dat thema eenheid vind ik op zich wel mooi. Maar wat Jette dan zegt, dat het heel erg nodig is om dat protest te blijven doen.
0: Ja.
1: Als ik jou zo begrijp, dan is het toch, dan roepen ze het ook een beetje over zichzelf af, inderdaad. Als jij zo gek gaat doen elk jaar, krijg je telkens deze discussie. Want hij keert al jaren terug, hè, de manier waarop wij nu zitten te babbelen. Ja. Dat gaat al jaren door. Ik ben er ook een beetje klaar mee. Ik snap Lars. Dus ja, laat het maar afsluiten, joh. Dan heb je het weer gehad voor dit jaar, toch?
0: Huh? Ja, daar laten we een vrolijk deuntje tegenaan gooien. En dat zou een...
1: Muziek lost alles op.
0: Ik hoop dat het een normaal deuntje is.

0: Zo, nou, dat was even een vrolijk deuntje. Laten we het maar daar maar even op houden.
1: Ja, Bluegrass.
0: Bluegrass, ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies dat.
1: Met Tim Knol.
0: Eens even kijken.
1: Waar gingen wij heen? Gingen wij naar het nieuws of gingen we even de appjes aflopen?
0: Ja, we laten we de appjes ook even doorlopen. Anders dan lopen we daar weer hopeloos achter. Koos, of Elsjapo, zeg ik me eens. Maar afgeleid daarvan, ik kan het hebben gemist, maar over de aanslag in Berlijn. Was dat nou echt onderwerp gerelateerd? Of zocht die pleger nu eenmaal een grote groep mensen om op in te rijden? Ja. Rob Jette claimt alweer alvast even dat eerste. Maar dat is misschien helemaal niet het geval. Voor de rest, bergen we het maar weer op. Ja.
1: Precies, ja, we kunnen er uur over doorgaan. Maar ik vind dat hij ook inderdaad hier weer een goed punt heeft. Want die Abdul B uit Berlijn, die roze was zo wappie-flappie. Die was zo trigger-happy. Die had er zo'n zin in dat het volgens mij inderdaad niet uitmaakte wat voor feestje het was. Inderdaad.
0: Nee, als er maar genoeg mensen rondliepen.
1: Ja, dus die Abdul die stond gewoon op ontploffen al jaren. En vriendelijk zijn, hè? Dat viel me ook op. Ik ben daar toch ook inderdaad wel boos over geworden. Van. Het was zo'n aardige man en hij wilde meewerken.
0: Ja, ja, ja,
1: en ze hadden een camera voor op zijn huis. Ja. En hij was een uurtje uit huis.
0: Maar hij had beloofd dat hij in therapie zou gaan.
1: Ja, ja, dat soort dingen.
0: Ja. Dus, nou, dat bedoel ik.
1: Op zich goed punt, El Chapo. Maar ik denk dat hij wel de Pride, dat wel een excellent target voor hem was. Maar volgens mij was hij inderdaad zo wappie de flappie dat het niet uitmaakt wat voor feestje het was.
0: Nee, precies. Als het een kerstmarkt was geweest, had hij er waarschijnlijk ook omheen gereden. En dat is het hele punt. Laten we eerst eens normaal gaan doen op het punt van rechtspraak en omgaan met criminelen.
1: En omgaan met elkaar. Gewoon normen en waarden. Dit soort dingen. Ja. We blijven dat pikken. Elke week is het weer raken. Witte busjes hier, witte busjes daar. Ja joh, weet je wel.
0: Ja, en mijn zeuren over die privacy. En mijn zeuren over dit. En mijn zeuren over dat. Schijnbaar is het geen enkel probleem om erbij te lopen. Zoals je erbij wil lopen. Dus nu hebben de camera's gericht staan op Jean Allema. Die kon doen zoals hij wilde zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus hoezo privacy?
1: Ze willen, in Amsterdam willen ze gezien worden. Ik bedoel,
0: nou, dat bedoel ik.
1: Hoe meer camera's, hoe beter.
0: Ja, ja, nou, precies. Goed, dat was Elsjapo.
1: Nou, Koos had er ook weer zin in. Koos is wel favoriet van Russische makelaar, hè?
0: Ja,
1: het is
0: Koos hier,
1: goed bezig, Koos. Maar
0: wat zwaarder geschud.
1: Dat spul valt hier niet te krijgen. Alles uit Rusland wordt geboycott.
0: Ja,
1: hij zal naar Amerika moeten bellen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Goed, eens even kijken. Dan gaan wij even voor de verkoeling. De snow of New York.
1: Heerlijk.

0: Hij schreeuwt een beetje, die Chris de Burg. Maar ik vind het wel een verbindend liedje. Dat dan weer wel. Oh, wacht even. Je schuift niet op. Wat zei je?
1: Precies. Ja, 77 jaar inmiddels, Chris de Burg. Hij leeft nog. Ik dacht dat hij overleden was. Maar 1948 geboren. Nog steeds in leven. Ierse zanger. En ja, Lady in Red. Hè, daar ken ik
0: ja,
1: hem
0: van. Ja, daar kennen we hem van. Lady in Red. Ja, ja,
1: maakte
0: precies.
1: Die ook.
0: Ja, dus wij gaan weer even naar de headlines, want er zijn er meerdere gevraagd.
1: Een stuk of 4, 5 hebben we er nog.
0: Ja, het dodental van de aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is het hoogste aantal op één dag in, weken in Gaza. Israëlische straaljagers bestookten de Gazastad en Deir al-Balah, ondanks het staakt het vuren dat in oktober vorig jaar inging. Meerdere mensen kwamen om, ook in Mawazi en Jabalia vielen doden. Vrijdag nog kondigde president Trump een historische overeenkomst tussen Israël en Hamas aan. Amerikaanse president meldde dat Hamas de wapens wil neerleggen. Hamas lijkt er positief over. Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is het niets veranderd.
1: Ja, dat is een mooi zinnetje wat jij wel eens vaker gebruikt, hè?
0: Wat?
1: In de praktijk is er niets veranderd.
0: In de praktijk is er niets veranderd, nee.
1: Gebruik
0: precies.
1: Jij ook wel eens, ja.
0: Ja, vredesovereenkomsten staakt het vuren sinds oktober vorig jaar. Nou, er worden meer afgeknald dan daarvoor, zeg maar.
1: Niet te geloven. Het is ongeveer hetzelfde als regen beloven in Nederland. Het gaat nooit gebeuren, weet je wel. Vrede in Palestina gaat nooit gebeuren.
0: En in zo'n geval is het wel een historische overeenkomst. Want zo vind je ze nergens. En dat ga je ook niet meer vinden ook. En deze is ook nooit meer terug te vinden.
1: Het is allemaal historisch. Maar op zich vond ik dat idee van Trump om daar een soort Riviera aan de dinges. Dat vond ik eigenlijk, ja, ik bedoel, kom op, het knapt wel op. Hè, als je daar lekker gewoon... Waarom gaan die 3 miljoen Palestijnen daar inderdaad niet gewoon lekker flats bouwen en lekker aan de zee zitten? Ze zijn zo naar het binnenland gekeerd. Ze moeten naar die Middellandse Zee kijken, niet naar Israël. De andere kant op kijken. Die vrije, mooie Middellandse Zee met zeeschildpadden en visjes en koraal en... Prachtig
0: maar het moet je ook gegund worden, hè?
1: Oh ja, het wordt hen niet gegund. En ze hebben geen geld waarschijnlijk. Al het geld is opgegaan aan wapens.
0: Precies. Ja, en als je één keer in de zoveel tijd de hele boel plat gegooid wordt, dan kom je nergens aan toe. Hoor.
1: Nee, dat is...
0: Probeer daar maar eens een hobby op te richten zetten.
1: Ja. Nee, dan heb je nergens meer tijd voor.
0: Nee, precies. Dus... Goed, nou, we gaan naar... ik zag een titel op jouw lijst. Haïm.
1: Ja, die ken jij wel. Voor
0: dat klinkt een beetje Joods.
1: Ik kwam er, ik ben van de week, we komen vanzelf op Taylor Swift. Maar Taylor Swift had samengewerkt met Haim. Maar ken jij Haim? Dat zijn 3 meiden uit...
0: Volgens mij
1: had je ze al in je lijstje.
0: Ik heb ze in mijn lijstje en ik heb ze nu weer even klaargezet. Omdat ik vergelijkend ware onderzoek wil gaan doen dadelijk.
1: 3 indie pop meiden. En ik vond deze, gaan wij die uit mijn lijst? Ja, if I could change your mind.
0: Ja.
1: Lekker hoor.
0: No.

0: Haim met If I Could Change Your Mind.
1: Lekker hè, maar jij wou vergelijkend ware onderzoek doen, wat straks
0: nou,
1: of zo?
0: Ja, straks even, dan moet er gaatjes uit voor zijn, maar dat doen we straks even. Ik heb de nummers al apart gezet,
1: leuk.
0: Dus dat gaat goed komen. Maar we gaan eerst weer even naar, wil jij die even doen?
1: Ja, die 127 werd aangevraagd.
0: Ja.
1: En dat gaat over een Italiaanse strijdkrachten die een inspectie hebben uitgevoerd op een tanker uit de schaduwvloot van Rusland. Ze zijn aan boord gegaan met militairen van de Tao Paio Yayo, die op de sanctielijst staat als schip uit de Russische schaduwvloot. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat de operatie succesvol is voltooid, maar vermeldt niets over het resultaat. Informatie die aan boord van het schip is verzameld, wordt nog nader geanalyseerd. De olietanker is niet in beslag genomen door Italië. De onderschepping werd uitgevoerd tussen het Tunesische vasteland en het Italiaanse eiland Pantelleria. Het schip voer van Benin naar Turkije.
0: Nou, dan weten we een heleboel, maar eigenlijk weten we helemaal niks.
1: Nee, ja, waar ik aan denk is dat eigenlijk in proxyvorm is de Derde Wereldoorlog al een beetje uitgebroken. Hè?
0: Ja.
1: Het is overal gesodemieter en gedonder. En ik bedoel, waar gaat dit heen, weet je wel? Enteren en... Maar als je ziet al die namen, al die landen, Benin, Turkije, Tunesië, Italië. Het is overal aan de gang, weet je wel? Met acties en dan hebben we het nog niet eens over die Keuta en Melilla, waar dan 20.000 van die mannen in zee springt. Wat is dat dan, weet je wel?
0: Ja, maar dat is... Weet je wat er in Ceuta gebeurt, mag je ook weten. Het zijn Marokkanen die weten dat ze helemaal geen kans maken.
1: Nee.
0: En dan gaan ze zwemmen om...
1: Een soort weekenduitje voor die jongens. Van lekker heet daar en spring met het water.
0: Ja, en dan blijken ze niet te kunnen zwemmen. En man, wat een sukkels allemaal.
1: Ja, dat is niet te geloven. Nee, voorlopig geen vakantie naar Marokko voor jou en mij, of wel?
0: Nee. Maar het punt is, we hebben een paar wereldleiders die iedereen overal bijslepen, hè?
1: Ja.
0: Het begint met Netanyahu die Trump meesleurt in de oorlog.
1: In
0: en dan
1: Iran,
0: komt die hele Midden-Oosten club erbij. Dan Poetin niet te vergeten.
1: Houdt ook niet op.
0: En ze maken zowel economisch als op andere vlakken met iedereen ruzie. Ik bedoel, hoe snel is het ooit gelukt wat Amerika door de jaren heeft opgebouwd? Hoe snel hebben ze dat naar de Filistijnen geholpen in korte tijd? Door bondgenoten te willen confisceren, door landen te willen annexeren, door boetes op te leggen. Iedereen krijgt een hekel aan elkaar.
1: En de oplossing loopt altijd achter ze aan. Want ik heb van het weekend nog gezien, zowel Trump als Poetin en die Xi Jinping in China zal onderhand ook wel zo'n mannetje hebben. Twee of drie mannetjes, die lopen met zo'n koffertje, met zo'n groot zwart koffertje, lopen er achteraan. Bij elke vergadering. Ja. Ik zag het van de week bij Poetin, enge mannetjes zeg. Maar die hebben de oplossing, Bas, weet je wel?
0: Dat is daar zit de ontsteking in voor de atoombom.
1: En Koos, die zei het ook al, van, ik bedoel, als die gasten nou gewoon morgen beslissen, joh, drie koffertjes open, druk op die knop, dan zijn we overal
0: klaar.
1: Het is gewoon één grote feestje. En
0: het mooie is, dan is iedereen nog gelijk aan elkaar, maar dan gaan we met z'n allen.
1: Eén grote
0: in één kleurrijke bende.
1: Ja, dat mag de regenboogvlag die gaat.
0: Nou, ik denk dat er zoveel atoombommen de lucht in gaan dat we één grote regenboog krijgen.
1: Oud en nieuw zoals nooit tevoren.
0: En dat ze er op Pluto nog over hebben. jongen. Ja, maar ja, goed. Ik kan er grap over maken. Maar...
1: Ja, heftig hoor. Nee, maar die mannetjes, ze lopen er wel. Echt die zwart koffertje, ik zag er weer hele enge mannetjes. Maar die hebben eigenlijk de oplossing in handen. En kettingje aan de hand en zo. Ja, heerlijk man.
0: Je moet die documentaire eens even kijken als je dan toch aan het bezig bent.
1: Ja.
0: Tussen China en Amerika. Dat gaat over de verhoudingen tussen Xi Jinping en Trump.
1: Ja, en welke hebben we het over NPO dan?
0: Ja, NPO, NPO Plus, tweedelig is die aflevering.
1: Leuk.
0: Is echt,
1: gaat ook over die koffertjes dan? Of,
0: min of meer. Je ziet ze niet, maar je voelt ze overal.
1: Ja, heftig hoor.
0: Dus,
1: grote jongens zijn het, grote jongens.
0: Echt waar.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja.
1: Ja, Big Deal. Ja.
0: 1996 alweer, 30 jaar oud dit liedje.
1: Yeah.
0: Leanne Rimes was een van de, net zoals Shania Twain, een van de inspiratiebronnen voor de huidige, ja, laten we zeggen, topzangeres van de wereld, denk ik wel, Taylor Swift. Dus die heb ik me even laten draaien. Maar ik vind het ongelooflijk, 30 jaar oud alweer dit nummer, weet je wel. Dat is, gaat hard.
1: Ja, maar wel vooruitziende blikken. Big Deal. Ze verwijst hiermee naar Gianni Infantino. Met zijn verkoop van de FIFA, zeg maar, min of meer.
0: Die
1: jongen, wat een maloot, hè.
0: Hij gaat maar door. Hij had er zin in. Hij had zin om zichzelf een... die jongen wil natuurlijk nog een tweede villa daar in de bergen van Zwitserland.
1: 30 miljoen zou hij ermee verdienen per jaar, hè.
0: Man. En
1: niet overlegd met niemand van het bestuur, niet helemaal
0: aan iemand. Hij speelt met vuur. Money is the root of all evil.
1: Had toch al lang weg moeten zijn.
0: Maar dit kan wel eens de doodsteek zijn, want op een gegeven moment dan...
1: Dit moet de doodsteek.
0: Jij wil hem echt weg hebben?
1: Ja, natuurlijk. Als we daar niet mee beginnen, mensen die wangedrag vertonen, dat we die meteen afserveren, dan wordt het ook allemaal maar gewoon normaal.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, wat vond jij nou van het WK? Als ik het WK onder de streep, het is alweer, wanneer was het? 2 weken geleden afgelopen. Ik heb misschien 3 leuke wedstrijden gezien. Voor de rest was het allemaal saai en vervelend. En ik bedoel, er was iets met dat WK wat inderdaad niet klopt. Het is allemaal zo gestructureerd. Het is alsof je naar een AI-show zit te kijken, weet je wel?
1: Ja.
0: Dat is wat ik bedoel. De lol is er vanaf. Het is allemaal zo gestructureerd.
1: Ja.
0: Ik vond er geen bal meer aan. En ik vond het wel heel stoer dat de UEFA ook zei van joh, Infantilo, als jij met het plannetje doorgaat, toedeledokie. Weet je, zo moet je gewoon doen. Wegwezen.
1: Ja.
0: Weet je?
1: Ja, maar nu moet hij ook echt weg.
0: Ja,
1: maar hij moet er geen dag lang.
0: Ja, denk je dat gaat gebeuren?
1: Want het moet gebeuren.
0: Zo ging het ook met die voorganger. Ik ben zijn naam alweer kwijt. Die Sepp Blatter.
1: Die maakt ook op
0: een gegeven moment gaan ze te ver. Dan gaan ze een beetje Trumpiaanse, narcistische toestanden. En dan keert het bestuur zich tegen en dan vlieg je er gewoon uit. En dan staan ze een beetje te huilie te doen. En dan vertrekken ze naar hun villa in Zwitserland. Maar ja, zo gaat het toch met al die... De volgende gaat ook weer zo. Die gaat weer via...
1: Maar precies. Maar het feit dat je daar al bij neerlegt dat het zo gaat. Daar zijn we al te ver in door.
0: Het zegt iets over de FIFA. Het is gewoon een door.
1: Nee,
0: door.
1: Het zegt iets over de mens op dit moment.
0: Ja, precies,
1: alles kan maar. Ik bedoel, wat al die feitelijk hebben 6 mensen het op de wereld voor het zeggen.
0: Oh, serieus?
1: En we slikken het met z'n allen.
0: Ja, we slikken het met z'n allen. Ja.
1: En dat moet gewoon niet kunnen. Ik bedoel, uiteindelijk moet je wangedrag niet belonen. Want dan zeggen ze wel eens van, maar je moet het ook in de tijdsgeest zien. En iedereen verdient... Waar we mee moeten beginnen is: iedereen verdient een tweede kans. Nee, laten we daar eens mee kappen.
0: Oh.
1: Want als iedereen weet dat er geen tweede kans is, waarom zou je dat risico dan lopen?
0: Nou, ik ben wel van de tweede kans, maar niet de derde kans, weet je wel.
1: Maar waarom ben jij van de tweede kans? Waarom ben jij niet van dat je denkt, als er geen tweede kans is, dan ga ik ook geen gokje wagen?
0: Ja, ik vind dat iedereen wel een fout mag kunnen maken. Kan jou en Mike ook overkomen. Maar ik ben wel met jou eens, de derde keer is het afgelopen. Dan ga je in de helikopter en boven de Noordzee eruit, weet je wel.
1: Ja, en dan vraag ik me dus af of dat gebeurt.
0: Nou, in deze wereld van nu niet, want het is één slappe hap. Ja, dat ben ik met je eens. Maar jij wil, het is wel heel strak om iemand geen tweede kans te geven. Dat is wel heel streng.
1: Nee, maar dat heeft alles te maken met hoe je de eerste kans beoordeelt. Kijk, een foutje maken of bewust iets opzoeken, dat zijn twee verschillen.
0: Ja,
1: hè?
0: Als je inderdaad, ik ben met je eens, als ze al weten dat ze een tweede kans krijgen... Dan doen ze dat nodigt uit.
1: Ik zou je vertellen, ik heb in de zorg gewerkt met moeilijk opvoedbaren. En dan wist je gewoon op een gegeven moment als jongere van ik kan hier blijven. Maar als ik vandaag de kantjes eraf loop, word ik morgen weer verhuisd naar het volgende. Er gebeurt niks met me. Maar zelfs de begeleiders, degene die de zorg moeten geven, die

0: inborst van de mensen. En dan moeten we dan... kijk, dat we allemaal de mens heilig verklaren. Dat is allemaal hartstikke mooi. Als ze ook heilig waren geweest. Maar zijn geen heilige mondjes. Ja, ja.
1: Ik heb, wilde jij naar Taylor Swift met 22?
0: Ja, omdat je het er toch over had.
1: Ja, en dat heeft dan, ik zal hem toch even inleiden, want ik ben er wel, ik mag haar wel, maar ze begint wel heel rijk te worden. Maar dit is wel een heel lekker vrolijk nummer en die draai ik eigenlijk voor iedereen die deze week 22 wordt. Yeah. En toevallig heb ik mijn oudste nichtje wordt 22, dus deze is voor haar en voor alle vrolijke 22-jarigen.

0: Taylor Swift, niet te verwarren met haar broer Suzuki. En eens even kijken, dan hebben we dus nu het volgende nummer klaarstaan en het volgende bericht.
1: Ja, zal ik hem doen? Ja. Want wij waren nog met de headlines van Teletext bezig van de NOS. En ook 128 werd aangevraagd. Het gaat over een botsing tussen blushelikopters in Griekenland. Daar zijn twee inzittenden bij omgekomen. Het gaat om de piloot uit Denemarken en een coördinator van de Griekse brandweer. Ze waren bezig met ten westen van Athene om die bosbranden daar te blussen.

0: In de lucht kwamen de helikopters met elkaar in botsing. Eén van de helikopters vloog in brand en stortte neer. De inzittenden werden door reddingswerkers bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht. Meldt de Griekse omroep ERT. Daar zijn ze overleden. De andere heli slaagde erin om veilig te landen. Hoe het kwam dat de heli's elkaar raakten, wordt nog onderzocht.
1: Dat is, moet nagaan, hè? Dus ze gaan brand bestrijden.
0: Ja.
1: Dan vliegt zo'n ding zelf in de fik.
0: Ja, hoor.
1: Dus dan stort hij neer en dan denk je, ja, dat is brandbevorderend. Maar dan overleven ze het. Bewusteloos aangetroffen, dan gaan ze naar het ziekenhuis en dan gaan ze alsnog dood.
0: Ja,
1: het is toch ook wel een tranendal, hè?
0: Het is niet te geloven. We waren net zo vrolijk bezig met Taylor Swift, met 22, ja. Luffy Duffy Duffy. Maar nu, deze hakte weer in. En ik bedoel, heel Europa in brand. En inmiddels bij Put heeft El Chapo de boel ook in de fik gestoken. Ja, het is... Het gaat niet goed, Bas. We moeten meer vrolijke muziek erin gooien.
1: Maar ik had nog even één vraagje. De opmerking die me nog even prikkelt. Ja. Jij zei, ja, Taylor Swift. Ja, ik ben er wel fan van. Maar ze wordt nu wel heel erg rijk.
0: Ja.
1: Is dat voor jou een item om te zeggen, nou ben ik geen fan meer van je?
0: Nou ja, ik bedoel, ik zei, money is the root of all evil. Maar zij is volgens mij... Nee, ik vind haar nog niet evil. Alleen, ik ben een klein beetje jaloers dat ze inmiddels op de 36e wel multimiljardair is. Ja. En dan is de lol er voor mij een beetje af. Ze is vorige maand getrouwd met een of andere opgepompte gorilla van die American Football wereld. Dat vind ik ook niet echt leuk. Maar goed, liefde kun je niks aan doen, hè?
1: Maar ik hoor eigenlijk alleen maar jaloezie. Kan haar niet verwijten dat zij rijk wordt. Je kan haar niet verwijten dat ze de liefde ontdekt. En jij keurt haar af omdat ze trouwt en omdat ze geld heeft.
0: Ja, nee, wacht even. Dat is geen afwijzen. Het is gewoon, het maakt onze relatie, de relatie tussen mij en Taylor Swift wat gecompliceerd. Inmiddels heeft ze ook Taylorville in New York City. Ze heeft een hele woonwijk in New York.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat gaat toch vet. Een hele woonwijk in New York, ja, dat is toch niet normaal. En ze is getrouwd met een American voetbalspeler en ze heeft miljarden. En daar komt hij als laatste. Als jij tegenwoordig met haar bij een concert op de foto wil. Vroeger, 15 jaar geleden, was het een lief meisje met blonde krulletjes en ze had voor iedereen tijd. Nu heeft ze een, net zoals ABBA, heeft ze een avatar, weet je wel, een hologram. Ja. Dus als jij met Taylor op de... Zij heeft geen tijd meer, ze heeft miljoenen fans, dus je moet met een hologram op de foto. Ja, en dan haak ik langzaam af. Maar die muziek en het fijne stemmetje en een paar nummers wat ze heeft, nee, dat... ik blijf er wel draaien, hoor. Ik mag er wel verder.
1: Ja, maar ik hoor je dat zo zeggen, ja, maar de relatie met haar... Bro, maar die is het toch gewoon helemaal niet.
0: Oh, je moest eens in mijn hoofd kunnen kijken. Ja, met wie ik allemaal een relatie heb,
1: ja,
0: Bas.
1: Ja, okay, ja.
0: Fantasie, hè? Fantasie.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik zit te denken, bro. Had Jezus destijds een avatar gehad?
0: Ja.
1: Had hij misschien wat meer mensen kunnen overtuigen? Kijk, hij moest het doen zonder internet.
0: Precies. Ja.
1: En dan zeggen ze, hij komt terug. En dan denk ik, nou, waarom zou je dat nu niet doen met TikTok en al die dingen
0: precies,
1: meer?
0: Ja.
1: Maar,
0: go Jesus go. Nee, maar die man die deed wel extreem. Die dacht, ik ga maar aan het kruis hangen. Laat me een paar spijkers door mijn voeten. Hardcore hoor. Dat zie ik Taylor Swift nog niet doen. Maar pas op, ze is nog niet klaar. Misschien dat ze over 15 jaar ook aan het kruis gaat hangen. Als ze geen, als die artiesten net zoals met Madonna. Het begint op een gegeven moment een beetje triest te worden. Als ze geen aandacht meer krijgen. Maar ik ben niet stik jaloers op Taylor Swift. Ik mag er wel. Maar heb jij wat met Taylor, met die muziek? Niet veel, denk ik. Wel de...
1: Nou, ik moet zeggen dat het is hedendaagse muziek. Maar ik hoor dingen voorbij komen dat ik denk, puur als componist zijnde. Dat zit goed in elkaar.
0: Ja,
1: dat zit goed in elkaar. Er is over nagedacht. Er zitten dingen in die ik ook zou gebruiken. Bij wijze van spreken. Dus ik ben niet negatief over haar muziek. Ik heb niks van thuis. Ik heb één of twee nummers in mijn lijst staan.
0: Oh, ja.
1: Dus dat dan wel. Maar,
0: nee, ik ook niet. Maar ik heb ook eigenlijk maar één of twee, drie nummers die ik leuk vind. Alleen, ze doet het goed. En ze doet het goed bij de hedendaagse generatie. Omdat ze heel veel gevoelens van de huidige twintigers en dertigers verwoordt.

0: Zo, dat was die jeugd van tegenwoordig, volgens mij. Hè? En,
1: ja, dat had ik, die had ik erop gezet omdat er heel veel Nederlanders en Nederlanders naar Spanje afgereisd zijn of afreizen. Het is helemaal hot and happening. Maar het wordt wel heel druk in Spanje, want vanuit de zuidkant proberen ze er ook allemaal te komen. Hè? Dat, get Spanish.
0: Ja, en dan hebben we nog één headline van de NOS. Wiebes wint ook de tweede toeretappe. En dan denk ik, ja, dat is bij die vrouwen vaak is er eentje heer en meester. Leuk, hè? Bij de vrouwen is er vaak één heer en meester.
1: Ik heb hem ook, Bas.
0: Ja. Maar, en dan denk ik van, nou, laat ik eens even kijken. Als ze al twee keer gewonnen heeft, hoeveel zal ze dan voorstaan op de nummer twee? Dat moet dan wel verschrikkelijk zijn. 14 seconden. Okay, heb je het over 400 kilometer. En heb je 14 seconden sneller over gedaan.
1: De competitie is wat minder groot dan bij de mannen, bedoel je, of niet? Dat,
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik sta altijd te kijken, überhaupt ook bij de mannen ook, 21 dagen lang fietsen.
1: Ja.
0: En dan hebben ze elke dag gemiddeld zo'n 200 kilometer gedaan. Dus ze fietsen zo'n 5000 kilometer of zo. En dan zit er tussen de nummer 1 en 2 iets van een fietslengte afstand. Ja, dat vind ik heel wat. Hè. Maar er zijn dus ook fietsers die dan op de laatste plaats staan. En die hebben 9 uur achterstand.
1: Oh, je bedoelt de rode lantaarn figuur.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dan zou je dus een hele dag moeten wachten voordat je het nummer laatst voorbij ziet komen. Nou, maar goed. Dat intrigeert me zeer.
1: Ja, sowieso. Maar dat rijden, die Tour de France nu met 40 graden achter elkaar aan jagen. Ja. En ze gaan allemaal onderuit. Ja, die Tour de France is... En dat die vrouwen dan als tweede wiel aan de wagen daarna beginnen, een week later, weet je wel. Ik bedoel, het is toch weer allemaal discriminatie. Maar wat jij zegt, dat klopt. Ze zijn... vrouwenwielrennen is anders dan mannenwielrennen. Dat bedoel je ook.
0: Het is volgens mij maar 10 routes of zo. 10 etappes.
1: Maar ze zijn wel vriendelijker voor elkaar. Ze douwen elkaar niet om. En dat vond ik met die mannetjes. Hoe heet die Mark Cavendish? Ken je die?
0: Ja.
1: Dat vond ik wel. Dat was een heel felle. Die wilde zo graag winnen. Die douwde dan iedereen opzij. Maar dat zegt ook iets. Dat cultuurtje. Dat heb je bij de vrouwen niet. Maar dat mannencultuur. Je zegt iets over, zo gaat het toch in de top bij de FIFA en in de wereld toch ook, weet je wel. Ellebogenwerk en de sterkste gorilla wint.
0: Ja.
1: Maar bij de vrouwen gaat het allemaal net even wat vriendelijker. Daar gaan er niet twee per dag het prikkeldraad in, maar één, weet je wel. Dus dat is...
0: Ja.
1: Go girls.
0: Ja.

0: Zo, even een dubbel plaatje van Crosby, Stills, Nash en Young. Almost cut my hair. Ja, wat zou er op tegen zijn?
1: Ja, ik ga morgen naar de kapper. Ik heb een afspraak staan, dus het komt goed uit.
0: Oh. Ja, oké. Wordt het heel kort? Of,
1: Ja, wel zomers kort. Want ik bedoel, vandaag en morgen word je zo gek. Als ik vanmiddag het niet uithoud, dan haal ik de tondeuze er zelf alvast even overheen. Ja,
0: ja okay.
1: Met 36 graden.
0: Huh? Ja, oh, maar zelf, ja. Maar nee. Als je nou puistjes op je hoofd hebt. En je gaat met je tondeuze eroverheen, dan kan je jezelf heftig beschadigen.
1: Wordt het weer blood on the dance floor. Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nee, het is een geintje. Dat doe ik niet. Ik laat het de kapper doen. Hé, maar El Chapo is weer scherp. Want,
0: die reageert op jou.
1: Die inderdaad zegt van als er nou twee keer zoveel mannen fietsen in de Tour de France dan bij de Tour de Femme. Dan vliegen er bij de vrouwen dus ook gemiddeld. Twee in het prikkeldraad, ja, klopt. En ik weet niet hoeveel er bij die mannen is het iets van 200 renners, geloof ik. Maar is die vrouwen minder? Volgens mij is dat inderdaad een stukje minder, ja.
0: Nou ja, daar begint het dan mee. Kijk, als je de Tour de France hebt en je kijkt naar Teletext, heb je ongeveer 60 pagina's aandacht aan de Tour de France.
1: Precies.
0: Kijk, bij die vrouwen 4.
1: Oh, serieus? Ja.
0: Ik wilde gewoon kijken hoeveel teams hebben we dan en hoeveel deelnemers hebben we dan. Maar ik heb wel een trucje hoe je dat kan bekijken. Want dan ga je naar pagina 2 en dan staat hier de Rode Lantaarn. 139 deelnemers.
1: En de Tour de France, dus dat zijn er inderdaad wel 40. Valt mij nog mee, dat zijn er inderdaad 40 minder. Dus dan klopt die berekening van El Chapo niet helemaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, volgens mij is het rond de 200 hè, bij de mannen.
0: Nee, bij de mannen is 184 was
1: ja,
0: het dit
1: precies,
0: jaar.
1: Ja, ja.
0: Dus dat scheelt, en hier zijn er al wat afgevallen. Dus laten we zeggen dat 40 scheelt. Oftewel ongeveer 25%.
1: En dan denk ik dat die vrouwen toch gemiddeld iets minder in het prikkeldraad vliegen. Zijn ook wat bezadigder over het algemeen. Hè? Maar ja, ik ken wielenvrouwen niet. Zijn wielenvrouwen pittige vrouwen?
0: Of nou, ik kan me er ook een herinneren die een beetje de nek brak en het jaar erop gewoon mee fietsen hoor.
1: Ja, wie was dat?
0: Ja, dat was een Nederlandse. Die ging toen heel ernstig de bocht uit. En die brak geloof ik alles wat er maar te breken viel.
1: Ja. En die was ja. Maar goed, ik bedoel, het, net zoals met mannen, niet iedere man is weer anders, iedere vrouw is weer anders. Maar dit is een...
0: Ja, maar toen kon je bij die vrouwen zeggen dat 1 op de 40, 140 vliegt uit de bocht. Bij de mannen is dat dan bijvoorbeeld 1 op de 200. Ja. Die zo'n val maakt, want daar hebben we alleen Johnny Hoogland, die toen op een hele kunstzinnige manier in de prikkeldraad terecht kwam. Nou, dat was de eentje die dat op die manier deed. Maar dat is dan 1 op de 184. Maar bij die vrouwen 1 op de 140.
1: Dus... Ik zat een beetje in het wilde weg. Want ik moet eerlijk zeggen dat de kennis mij ontbreekt. Ik weet niet wat die percentages zijn. Maar heel eerlijk gezegd interesseert het me ook niet. Ik bedoel, al vliegen ze allemaal prikkeldraad in. Hè?
0: Ja, kan schelen. Wie überhaupt al 21 dagen lang elke dag 200 kilometer fietsen. Knettergek.
1: Juist, dat wilde ik horen.
0: Voor de vrouwelijke fietsers.

0: Ja, en als we dan toch voor de vrouwen bezig zijn op de fiets, doen we er nog maar even een bij, want je had nog een lijst in de lijst.
1: Ik had er ook eentje die er heel goed bij paste, ja.
0: Ja, dus die gooi je er meteen maar even in.

0: Ja joh, Lisa Louise zit gewoon voor te dringen, daar heb je het alweer. Weet je?
1: Ja, maar ik zie ook net Sabrina Staak, die staat niet meer bij Spotify.
0: Niet te geloven. Oh ja, en dat is ook een verhaal. Nou, die zal er wel, die zal ruzie hebben met de boel. Maar ik wou net zeggen, die Lisa Louise zit een beetje de kaas van het brood eten van Sabrina Staak.
1: Maar dus... was het hetzelfde nummer?
0: Ja, exact. Dat is,
1: dus ik hoef dat nummer niet meer te draaien.
0: Nee hoor, het sluit mooi aan bij het hele Tour de Femme verhaal. Dat ze toch een beetje ellebogen werken. Elkaar de kaas van het brood eten.
1: Daar ging het om uiteindelijk.
0: De huidige stand van zaken in de wereld. Je moet met je ellebogen werken, anders kom je nergens.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat gehad. Dat was Lois Lane van Nederlandse Bodem. Lisa Lois.
0: Lisa Lois met een cover van Sabrina Stark. En die versie van Sabrina Stark is wat scherper. Ik vind Sabrina Stark een lekker stemmetje heeft. Hoor.
1: Ja, El Chapo ging ervan uit dat er maar 90 dames mee fietsen. Maar dat valt dan mee 140.
0: 140, ja.
1: Ja
0: zaken gaan vooruit daar. Huh?
1: Ja, en dan zie ik op een gegeven moment een band staan. En die kende ik niet voordat ik de serie 13 Reasons Why heb gebinged.
0: Ja.
1: En toen kwam ik Lord Huon tegen.
0: Zeg maar ook niks. Nee.
1: Ah, dat is...
0: Mooi.
1: Uit die serie, The Night We Met. Zo
0: ja,
1: heet het
0: die draai je heel vaak. En die serie 13 Reasons Why ging over een soort zelfmoord of zo?
1: Dat is een dame, de hoofdrolspeelster.
0: Uh-huh.
1: Die pleegt zelfmoord.
0: Ja.
1: En die heeft dan 13 banden opgenomen.
0: Ja, precies, ja.
1: En met waarop de reden. En al die 13 gaat over een van de vrienden van haar. Dus iedereen had in principe, gewoon heel indrukwekkend.
0: Jij vond het heel bijzonder, maar vrienden in de zin van niet allemaal relaties, maar vrienden in de zin van algemene vrienden of ook relatievrienden. Zeg maar.
1: Nou ja, met name een relatie die ze alle twee hadden willen hebben. Wat gebeurt hier nou toch? Ik kan die gewoon kaal plukken, joh. Maar in ieder geval, ze hadden iemand, daar wilde ze een relatie mee. En diegene wilde ook een relatie. Maar dat kwam er nooit van. We waren wel goede vrienden, maar het gebeurde nooit.
0: Ja, ja.
1: En ondertussen probeerde iedereen misbruik van het te maken. En dat is dus door sommigen echt schandalig gelukt. Waardoor ze natuurlijk de ene problematiek werd nog erger dan de andere. Maar je moet het gewoon zien.
0: Ja, dat klopt. Maar dat sluit aan bij de achtergrond van jou een beetje. De psychologische achtergrond aan jouw studie van vroeger of zo. Is dat
1: Nee. Wat mij opviel. Ik heb jarenlang geroepen van nou de jeugd van tegenwoordig zijn allemaal doetjes.
0: Precies.
1: Weet je wel, ze zijn met minste gerings overspannen. Ja. Zijn met zo'n 12e zitten ze al in een burn-out.
0: Gaan op de grond liggen.
1: Aan de andere kant verkopen ze op een 8-stal coke en verkopen ze wapens en zo.
0: De vetbakjes. Ja.
1: Maar uiteindelijk vond ik het allemaal maar doetjes. Toen ik die serie zag en dat ging over jeugd dan in de puberteit. En dan word je geconfronteerd met wat ze tegenwoordig allemaal op hun brood krijgen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, wow, ik moet mijn standpunt toch wel even herzien. Want ze hebben toch...
0: De informatievoorziening, de hoeveelheid informatie. Ik merk het ook, ik kan het af en toe niet aan. De hoeveelheid informatie die je op je... En als puber, tussen de 10 en 20 keur je ook niet. Die telefoon, die gaat niet uit hoor. Ik zet hem wel eens uit.
1: Nee.
0: Maar dat lukt die pubers niet. Dat bedoel je een beetje, die richting ook.
1: Nou, het was een hele lange serie. En een hele interessante serie ook. Er zat ook nazorg bij. Er werd na de elke reeks werd er een praatprogramma bij gedaan.
0: Voor de acteurs bedoel je? Zo.
1: Door de acteurs, maar ook door vakmensen erbij. Om de jeugd te begeleiden. Van, mocht je dit nou ook tegenkomen? Het zat allemaal heel goed in elkaar. En het ging verder dan alleen maar even welke make-up doe ik op. Echt een heleboel jeugdige problemen waarvan ik dacht... Oké, ik ben misschien wat te kort door de bocht geweest.
0: Juist.
1: Maar dan zie ik Lord Huron, Fool for Love. Ben ik wel benieuwd wat dat eigenlijk voor nummer is.
0: Die zat in die serie ook?
1: Nee. Nee, die in de serie zat, zal ik de dagen even ingooien.
0: Ja, precies.

0: Ja, dat was hem. En Take Me Back to the Night We Met is eigenlijk een steeds terugkerend geheel. Omdat ja, dat ze dan misschien een relatie hadden kunnen beginnen.
1: Uh-huh.
0: Die ze nooit begonnen. Waardoor het dus uiteindelijk mogelijk misschien wel fout
2: de omroep
0: was.
2: Van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: PostNL zegt we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
3: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
5: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar. Maar dat heeft elke keer niet geholpen.
3: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Hoppa.
1: Zo, dat was dan welkom terug in het vierde uur alweer. En ondertussen aan, in een gesprek met een zwakbegaafde via de WhatsApp. Want ja, sommige mensen hebben, die snappen iets niet.
0: Ten net 14 uur was je met de serie bezig. Dat ging net goed of niet? Maar had jij alles gezegd wat je wilde zeggen? Volgens mij wel, hè?
1: Over die serie? Ja.
0: Dat was afgerond, hè? Maar leuk, nee, ik heb hem even op mijn lijstje gezet. En, maar het is Netflix, hè, geloof ik, wat dat...
1: Ja, Netflix. Dat is Netflix.
0: Maar moeten wij daar aandacht aan besteden, aan die zwakbegaafden? Ik denk dat we dat niet moeten doen, want daar gaat het hem juist om, volgens mij.
1: Ja, het gaat hem om de aandacht. We gaan hem blokkeren. Dat gaan we doen.
0: Er komt een blokkade aan, jongens. Net zoals de...
1: Ja.
0: Had het net over de boeren. Nou,
1: Kijk, en dat zie je dan ook weer. Zo gauw je niet doet wat hij wil, dan dreigt hij met rechtszaken en weet ik veel maar wat. Het is elke keer hetzelfde verhaal. En ondertussen maar misbruik maken van de maatschappij enzovoort. Het is klaar.

0: Ja, en dan zit ik even te kijken qua tijd. Zitten we toch wel aardig in de buurt van het bellen met Ronnie Mans.
1: Ja.
0: Maar zitten we met... Ja, dan maar even een minuutje later, hè.

0: Goedendag, u spreekt met de VVV Ermelo. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Een ogenblik geduld alstublieft.
1: Dat betekent de drukke bende daar in Ermelo.
2: Zwarte zaterdag, zwarte maandag.
1: Ja, zwarte Black Monday.

0: Nou ja, we hadden al Black Friday, we hadden al Black Saturday.
1: Ja.
0: En Black Sabbath. En dan nu Black Monday erbij. Nou, dat moet kunnen.
2: Goedemorgen, VV Ameland, kijk, Patroni.
0: Ja, we zijn al Black Monday. Black Monday.
2: Ja,
0: in,
2: het is druk.
0: Het is druk, ja?
1: Het is druk, jongen.
0: Ja. Waar ben je het meest druk mee?
2: Met klanten.
0: Ja, oh ja.
1: Ja, pas we hadden het kunnen weten.
0: Ja. Maar willen ze dan fietsroutes of willen ze aandenken? Hoe heet
2: allerlei
0: dat?
2: Allerlei dingen.
1: Ijsblokjes, ijsblokjes willen ze denken.
0: En wat voor souvenirs verkoop je dan het meest?
2: Streekproducten voornamelijk.
0: Oké. En wat heb je verder in de aanbieding?
2: Even kijken, verder hebben we de aanbieding. Morgen weer de braderie van 6 tot 9. Weer door de hele stationstraat. Een kleine 180 kramen met allerlei producten. Aansluitend de afterparty met live muziek. Dan hebben we ook de hele week weer activiteiten, kinderactiviteiten bij Museum het Pakhuis. Aan het Molenaarsplein met morgen onder andere het Pakhuisspel. En dat is om 11 uur en om 2 uur kruip je in de huid van een echte museum-expert tijdens het Pakhuisspel. We hebben ook morgen de Ermeloze Fietsdag. Vanaf 9 uur kun je fietsen voor een afstand van 53 kilometer of eventueel de verkorting van 29 kilometer. Kom dus lekker bij ons fietsen. Dan hebben we woensdagavond de wandeling Sporen van Verborgen Wild onder leiding van een gids. En die start om 7:15 vanaf de parkeerplaats bij het Indianenbos. En je moet je hier wel even aanmelden. En dan hebben we donderdag hebben we de avond zwerfwandeling vanaf de Schaapskooi. En die vertrekt om 7 uur vanaf de Schaapskooi onder leiding van een gids. Aanmelden dat kan via de website van de Schaapskooi, www.schapendrift.nl. Tot zover.
0: Oh, nou dat is kort maar krachtig. Dat
2: verwacht ik.
0: Dan mag je kiezen. Gaan we luisteren naar Christopher Cross met Ride Like the Wind. Naar Cock Robin met Just Around the Corner. Of naar Stiekem van Maan en Goldband.
2: Doe Stiekem maar.
0: Stiekem, gaan we de Stiekem doen en dan wensen we jou een fijne week.
2: Hetzelfde.
0: Yeah. Doei.

0: te weten.
1: Nee, precies. Stiekem hoor je helemaal niks meer van Maan. En komen we ook niet achter of ze nog ergens mee bezig is. Heb je er nog wat van gehoord?
2: Ja, ze zal met een huwelijk bezig zijn en kindertjes krijgen, weet je wel.
1: Maar met wie?
2: Nou, dat weet ik niet. Misschien wel met een van die jongens van de Goldband.
1: Nee, want dat is over.
2: Oh, dat is
1: daar
2: over.
1: Daar had ze wat mee en dat is klaar nu.
2: Jij bent beter op de hoogte dan ik. Nee, ja, klopt. Maan is een beetje stil en... misschien wordt het er allemaal te veel. Informatie overload, hè. Ik bedoel, ze heeft het druk gehad de afgelopen 10 jaar. Ja. Maar ik mag er wel. En fijne stem. En die jongens van Goldband, dit is wel een van de lekkere nummers. Ik zat een beetje voor te bereiden. Veel andere nummers van Goldband vond ik een beetje harde beat, weet je wel. Maar deze was goed te pruimen.
1: Nou, goed. Dan duiken we nu de regio in, want dat moet ook gebeuren. Onze vrienden van het tweedaagse bierfeest van Burg Bieren Ermelo hebben een fantastisch feest gehad. Ik geloof dat er
2: 10.000 man.
1: 10.000, ja, zoveel.
2: 15.000?
1: Nee, er waren er 5400 verwacht.
2: Ja.
1: Maar zo te zien is het allemaal goed verlopen.
2: 2700 per dag. Dus 2 keer is, dan kom je inderdaad op die
1: 4500. Ja.
2: Mede dankzij die enorme positieve reclame van ons de afgelopen weken.
1: Ja, we hebben heel veel aandacht aan geschonken.
2: 100.000 keer langsgekomen hier.
1: Ja. En we hebben er 1 vraag bij gesteld. En die vraag pikken ze er dan net weer uit. Hè? Dat had helemaal niks met het feest te maken. Ook niet met het succes. Ook niet met... Dat was gewoon een vraag van ons. Hoe de overheid met dit soort dingen omging. Maar dat snapte de medewerker niet. Schijnbaar.
2: Nee, maar heeft hij nog gereageerd? Niet meer zeker?
1: Nee, niet meer. Ik heb Mart genodigd van... misschien moeten we het er eens even over hebben. Want je legt het helemaal verkeerd uit. Maar misschien heeft hij ook wel gedacht... aandacht is aandacht.
2: Heerlijk.
1: Want zo werkt het natuurlijk wel. En dan Tine Walinga van Riemer... is 60 jaar meer dan een boekverkoopster.
2: Ja, dat is lang hoor.
1: Hoe oud is ze dan?
2: Denk een jaar of 80. Huh?
1: Op die datum is het 16 jaar geleden dat haar vader officieel in dienst nam als boekverkoopster. Maar als dat zij dat is, dan moet ze daar 80 zijn.
2: Ja.
1: Maar
2: 78.
1: Waar zie je dat staan?
2: Nee, ik zie dat nergens staan. Maar dat gok ik dan zo als je op je 18e begint plus 60.
1: Ja, precies. Ja. Maar ik vind haar er niet zo oud uitzien.
2: Nee, maar dat boekverkopen houdt je jong, Bas.
1: Ja, dat zal
2: zijn. Ik denk dat ik ook maar boekverkoper ga worden dan.
1: Ja, elke dag een nieuwe bladzijde. Alleen het eind blijft zoek. mooi hè. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. In ieder geval, burgemeester Van Dalen is er ook geweest.
2: Zo.
1: En die heeft daar ook, kijk, daar hebben we nog een dochter staan, volgens mij.
2: Bloemen. En die kennen het, kom jij er nog wel eens, Riemer en Wallinga?
1: Nee, ik ben de laatste keer dat ik hem 100 jaar geleden zijn, dat ik toen wensen ze nog niet. Nee. Goed, dan gaan wij naar Afternoons en Koffiespoons. Heb jij hier nog wat leuks in de afternoon gepland?
2: Helemaal in de boekensfeer. Nou, ik denk dat ik vanmiddag maar een boekje ga lezen dan. Huh?
1: Een boekje? Nee, ja. Oké.
2: Okay. Nou, ik ga me heel erg mijn gemak houden vanmiddag, dat weet ik wel.
1: Oké, okay. Ja, het wordt 35 graden. Hè? Nou, gaan wij naar de Crash Test Dummies luisteren met Afternoons en Koffiespoons. Man.

0: Zo, het was hem toch een fijn bandje, die Christmas Dummies.
1: De kenste nummer is natuurlijk van dat... Ja, mooi hoor. Ja, dat is heel origineel.
0: Nou, we gaan even nu naar het formele bericht, wat we van de El Japo ook al kregen. Hij vliegt in brand bij Kooltoornseweg. Brandweer snel te plaatsen. En uiteindelijk ging het om een stuk van 30 bij 20 meter, stond in de fik. Door snel ingrijpen kon de brandweer voorkomen dat het vuur om zich heen greep. Grijp graag, hè, dat vuur altijd.
1: Ja.
0: Nou, dus komt dus toch dichterbij dan we verwachten. Alleen, het blijft klein, hè. Want meestal hoor je verhalen over 100.000 hectare. En dan is 2 hectare is 3 voetbalvelden, hè.
1: Ja.
0: Dus als je dan 100.000 hectare hebt, dan heb je het over 150.000.
1: Het onverzadigbare vuur. Ja, ja, je zou bijna denken dat de apocalyps aan het uitbreken is. Want dat is, we hadden eerst water en nu vuur, hè.
0: Ja, als je de Bijbel een beetje kent, dan
1: is de volgende stap is vuur.
0: Dan is dit een bekend hoofdstuk.
1: Maar goed, ik heb zoiets van, het is een onverzadigbare business. Maar bedankt brandweer. Wat als we de brandweer niet hadden? Ik heb wel bewondering voor die jongens, hoor.
0: Ja, precies.
1: Echt, ik doe het ze niet naden met die hitte.
0: Nou.
1: Ongelooflijk.
0: En wij hadden het vorige week al voorspeld. Nou krijg je binnenkort weer. Hey, zijn er weer autovoelers actief?
1: Oh, ja.
0: Hey, zijn de inbrekers in de wijk? En nu wordt dus de vraag gesteld. Waarom lopen mensen met zaklampen door de wijk?
1: Tja.
0: Ja, dat heeft alles te maken met de vleermuizen waar we het vorige week over hadden. Er wordt naar gezocht en dat doen ze s'nachts. En dat zijn vreemde mensen die wij niet kennen. En die lopen s'nachts door de Puttense wijken. En hebben ook nog een zaklamp bij zich. Dus ja, dat je daar allerlei associaties bij hebt en rare ideeën bij krijgt. Of misschien enge ideeën. Ja, dat is allemaal hartstikke voor de hand liggend. Maar schijnt niet nodig te zijn.
1: Ja, maar wel lekker gepland door de gemeente Putten. Weet je, ja. Heb je eerst die ellende en dan krijg je dit. Dan worden de mensen blijven angstig, Bas. Zo, ja.
0: Ja, welke ellende heb je dan precies over?
1: Nou ja, wat we hadden. We hadden die autovoelers al. En nu plannen ze dit erachteraan. Ja, ja. Dat is logistiek niet slim.
0: Nee. En dan blijven we nog even in Putten. De aanleg voor de rotonde op de Oude Rijksweg begint op 10 augustus. Dat is op de Oude Rijksweg en de Hoflaan. Oh, dat ze hier dat kruispunt waren.
1: Is het bij de muur?
0: Eentje verder volgens mij.
1: Oh, ja.
0: Het is bij die oversteekplaats waar dus al mensen overleden zijn.
1: Scholieren, bij de scholieren.
0: De werkzaamheden duren tot november. De weg blijft grotendeels open, maar ze moeten wel rekening houden met verkeerslichten, vertraging en een weekendafsluiting. Dat hebben we wel. Maar ja, goed, daarna is de situatie dus voor iedereen veilig enzovoort. Dan gaan we naar Harderwijk. Diederik Blankenstein vervolgt de orgelzomerserie met Bach en Buxte de Hude in de Oude Erkerk. Oh, in Barneveld doet dat. Ik denk dat heeft
1: ja,
0: met de Bats. Dan kan dat bericht
1: weer een ander.
0: Weg. Nou, dan gaan wij naar het volgende muziekje en die komt van jouw lijst weer. Johnny Cash.
1: Hij is oorspronkelijk van Neil Diamond, volgens mij.
0: Ah,
1: hè?
0: Toch.
1: Maar
0: toch, okay.
1: Ja, die Johnny Cash op het einde van zijn leven coverde die man ook alles.
0: Ja, ja. Ook wel alles ging weer om het geld, hè?
1: Cashje. Ja. Cashje, Johnny.
0: Johnny, cash. Nu.

0: Johnny Cash. En we hebben een beller via van de lijn. Hallo.
1: Kees IJsvogel.
0: Met wie?
1: Kees IJsvogel.
0: Kees IJsvogel. Goedemorgen Kees, je bent in de uitzending.
1: Ik denk dat het dit nummer niet van Neil Diamond was, maar van Neil Young.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik zat ernaast, ja. Maar ik ben, ik zit er af en toe ook naast. Hè. Ik denk dat ik dan denk dat op de goede lijn zit. Maar inderdaad, niet Neil Diamond, Neil Young. Ik haal ze nog wel eens door elkaar. Maar bedankt, Kees IJsvogel. Spreken we mee?
1: Ja, ik spreek met Kees IJsvogel.
2: Ja, bijzonder.
1: Gaan jullie goed? Hoi.
0: Hoi, dank je. Doei. Nou, Kees, hier was er even...
2: Tik op de vingers voor...
0: Als de kippen, als de ijsvogels bij...
2: Hij heeft helemaal gelijk, want...
0: Het is mij ook niet opgevallen dat je Neil Diamond zei.
2: Ja, precies, maar nee, ik zei het ook zonder twijfel. En, maar als je iets zegt, dan moet je het met overtuiging doen, hè, hier
0: op
2: de radio.
0: Ja. Oh, heb jij dat ook, dat je... dan zeggen mensen iets... Blablabla, toch? En dan komt dat toch erachteraan. Nou, dat is gelijk klaar voor mij.
2: Dat ben ik een beetje aan het afleren,
0: ja.
2: Maar ik vind het mooi. Bedankt Kees IJsvogel, want het klopt inderdaad. Het is helemaal niet Neil Diamond, Neil Young. En ik ga er ook eens een keer een beetje induiken, want ik haal die jongens nog wel eens door elkaar. Ik zou niet al te veel van Neil Diamond weten eigenlijk. Neil Young weet ik wat meer van. Maar die Heart of Gold. Dat nummer hoorde ik 10 jaar geleden op vakantie een keer. Dat kwam er lekker in. En deze van Johnny Cash vond ik ook wel een prima versie. En trouwens, El Chapo had ook nog 2 verzoekjes. Hè? Die,
0: Dan moet je even kijken. Hebben we dat allemaal nog?
2: Hebben we daar nog
0: tijd voor? Oh, laten we die meteen even doen. Want anders wordt het weer, gaan we dat weer helemaal vergeten allemaal. Want het is weer zo druk in de WhatsApp-bak. En dan met name verkeerde druktes, hè?
2: Ja,
0: goed. We zetten hem klaar en dan gaan we ondertussen verluisteren naar Mary Pickford.
2: Ja.
0: Katie Melua.

0: een grappig nummer van Katie Melua.
1: Ja, ken jij Mary Pickford toevallig? Niet?
0: Nee, Mary Pickford ken ik niet. Ik ken Katie Melua wel, maar dit nummer dan maar niet.
1: Ze zingt, ik moest ook even kijken, maar ze zingt over, Katie zingt hier over Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks en Mary Pickford. Die samen een van de alleroudste filmhuizen destijds, ik denk in 1918 of zo, oprichten. In de lijn van Warner Brothers, Universal, de United Artists. Volgens mij is dat inmiddels overgekocht door Paramount. Maar ja, ze kopen elkaar allemaal... over, hè, daar. Paramount is nu ook weer bezig met iets. En, maar daar gaat dit nummer over. Over die goede oude tijd dat de filmindustrie opstartte in Los Angeles.
0: Oké. Nou, weer wat bijgeleerd. En dan gaan we nog even naar de wekelijkse agenda van Putten voor Elkaar. Nou, dat lopen we helemaal over. Het beste is even naar de website te gaan van Putten voor Elkaar. Of de krant er even bij te pakken. De puttenaar.nl namelijk. Want thee en taart voor mantelzorgers, digitaal spreekuur, koersbal, financieel café Putten, vervoersdienst Putten voor Elkaar, open eettafel, geheugensteunpunten Putten, klusterdienst, burennetwerk Putten, diepvriesmaaltijden, uitleen hulpmiddelen, Medipoint enzovoort enzovoort. Het houdt niet op, heel goed bezig, heel druk bezig ook. Dus nou, dat. En dan aanstaande donderdagavond in muziek bingo in Café de Liefde. En dat is dan in Harderwijk. Dat is het moment om eens te proberen. Het is misschien niet het bekendste evenement, maar iedereen gaat stevast met een glimlach naar huis bij Café de Liefde. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon spontaan aanhaken.
1: Zo, nou. Dan moet ik kijken wat erbij staat. Wedden dat je verslaafd raakt. Kijk, dan krijg je er ook nog bij.
0: Nou, kijk
1: gratis,
0: dan,
1: gratis even niet verslaafd raken.
0: Ja. Nou, ik zie daar cassettebandjes voorbij komen.
1: Oh, is dat ook Harderwijk? Ja.
0: Ja, dat is allemaal in Harderwijk. Café de Liefde dus in Harderwijk. Aanstaande donderdag, daar kan je naartoe. En dan gemeente Harderwijk legt COA hoge dwangsongen op.
1: Oh, ja,
0: zolang het AZC open blijft.
1: Zo.
0: Ja, terecht. Ze hebben gezegd dat ze op een bepaalde datum terug zullen gaan. En nu zeggen ze, nou, we blijven nog een jaar open.
1: Dat is
0: zijn geen afspraken. Aanpakken die handel. Meteen, hoppa. Goed. Korte metten. Dan gaan wij naar het verzoekje van Als Japo. Goed dat jij er nog even naar wees. Ja. Want het was in alles het WhatsApp-gewild alweer aan het verloren
1: alle
0: gaan.
1: Tumult.
0: Maar komt-ie hoor.

0: Ja, dat was hem dus. Love Me Back, het eerste nummer van El Chapo. En de tweede zetten we nu klaar. Dat is deze. DJ Dado, alleen naar Metropolis, dat zie ik dan nergens staan. Maar ik ga ervan uit dat het hetzelfde wil zijn. Wat het trouwens ook wel weer grappig is.
1: Mm-hmm.
0: Is dat, dan kijk je naar hoe het ingetoetst is in een streamingsdienst. En dan The Legend met dubbel G.
1: Ja.
0: En dan voer ik dus Legend met dubbel G in. En dan kan hij hem niet vinden. Ja, heel apart, hè?
1: Het is een aparte wereld.
0: Ja,
1: maar dat nummertje van El Chapo zet ons wel weer even lekker met twee beentjes op de grond. Bedankt daarvoor. Gaan wij direct
0: Vertel. Heb ik wel gemist? Twee benen op de grond. Waarom?
1: Nee, lekker rustig. Lekker grounded, weet je.
0: Oh, grounded. Op die manier. Ik denk, ik heb in de tekst wat gemist, maar daar valt dus wel weer rust mee.
1: Het sfeertje. Het sfeertje wat het neergezet wordt.
0: Nou, Jan van Pannenhuis in Harderwijk, die fietst 500 kilometer voor christelijk onderwijs in Schotland. Nou, daar fietst hij er waarschijnlijk naartoe.
1: Ja.
0: Hij heeft €102.000 opgehaald voor het christelijk onderwijs voor kinderen in Schotland. Wat is er dan mis daar in Schotland met het onderwijs?
1: Ja, je kunt beter voor Nederlands onderwijs gaan fietsen. Nee, dat zit, hè?
0: Oh, wacht even hier. In Schotland is het onderwijs openbaar. Wie kiest voor christelijk onderwijs moet dat zelf organiseren.
1: Daar komt de aap uit, de christelijke aap uit de mouw. Hè?
0: Ja, precies. Nou, €102.000 opgehaald.
1: Dat is wel veel, hoor.
0: Oeh, dat is 2000 kilometer per 2000 euro per kilometer. Maar goed.
1: Is het zo? Ja. 200, ja. Toch? Nee. Nee,
0: 200,
1: Bas, kom op, niet overdrijven. €100.000 delen door 500. Is toch 200? Nee.
0: 100.000.
1: Ik ga
0: Het
1: ik ga nog even narekenen voor je.
0: Ja, 500 maal 200, dat zal dan wel per kilometer zijn. Want dan krijg je dus 4 nullen.
1: Ja, het is ongeveer 200. Want de 2000, dan zou hij 1 miljoen opgehaald hebben. Dat zou wel heel veel zijn.
0: Ja, dat, ook dat is waar. Maar ja, goed.
1: Ah, leuk dat jij het zo
0: blijven
1: positief
0: dromen, hè? Ja. Ja. Goed. Eens even kijken. Dan gaan we naar het tweede verzoeknummer van El Chapo. En dat is deze...

0: Zo, een vrolijk deuntje.
1: Ja, The Legend of Babel met twee G's. En het was de afgelopen uren af en toe ook een beetje een Babylonische spraakverwarring hier in de studio. Met nummers bij de verkeerde artiesten.
0: Yeah.
1: En hele aparte vogels op de app, weet je wel?
0: Ja.
1: Het houdt maar niet op, Bas ook.
0: Nee, maar begin. Ja, de wereld wordt steeds gekker, hè?
1: Ja.
0: En het komt ook steeds dichterbij, hè?
1: Het is wel eng, hoor.
0: Ze zitten tegenwoordig al in Ermelo.
1: Onder de tafel zitten ze.
0: Ja, ook dat nog eens een keer. Eens even kijken, dan gaan we nog even wat nieuws uit de regio. Park gemeente Harderwijk zet opgestarte handhavingstrajecten tegen permanente bewoning van vakantiewoningen voort. Ja, ook daar is het landelijk niet meer te volgen. Mag het nou wel, mag het nou niet? En die zegt doe maar wel en die zegt doe maar niet. En
1: ja.
0: Gemeentes denken daar wel anders over. Oh. En station Harderwijk is een korte tijd afgezet vanwege een verdacht pakketje.
1: Kan er ook nog wel bij.
0: Ja. Ja.
1: Zet maar bij de deur, ontploft hij vanzelf.
0: Huh? Ja, dus daar is wat een en ander gebeurd. Maar de reizigers hebben het voertuig moeten verlaten. Op een straal van 100 meter moesten ze allemaal gaan staan. En een team explosieven kwam ter plaatse om het pakketje te onderzoeken. Rond 1:30 werd het station weer vrijgegeven. En was het eindelijk allemaal...
1: Het is wel mooi dat Nederland heeft wel overal een oplossing voor. Hè? Ze hebben overal een teampje voor.
0: Ja.
1: En dat vind ik dan wel duimpje omhoog voor Nederland.
0: Duimpje omhoog. En dan gaan we naar het volgende verzoekje. En dat komt van
1: Koos.
0: Van Koos.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, en dan waren we alweer in het laatste uur van De Wereld Wordt Wakker. We begonnen met een verzoekje van de schilders uit Ermelo. Speciaal van Noah was het Tiel van Wonderhorse. Goed, en dan hebben we nog eentje van jouw lijst klaargezet. Wat is dat voor nummer?
1: Ja, dit is wel de meest exotische uit mijn lijst vandaag. Want okay. We gaan helemaal naar Congo. Ik zag van het weekend een documentaire over, of ik hoorde iets op de radio over Congo. Hoe dat daar allemaal gaat. Maar er komt wel leuke muziek vandaan. En dit is Fally Ipupa met De Zet.

0: Ja, precies. En dat was hem. Ja, vrolijk deuntje, man.
1: Fali Poupa. Echt
0: Fali Poupa. Ik
1: zet hem wel even
0: in mijn mapje. Eens even kijken. Wat is hij hier? Doe ik hem daar maar even doen.
1: Ja, ja, heel bijzondere exotische muziek. En Congo was vroeger van België. En laat jij nou net... Je hebt net nu alweer een hele goede Belgische zangeres in de aanbieding, of niet?
0: Ja. Hij komt ook weer van jouw lijstje. Dus,
1: ja, ik heb dat dan per ongeluk naast elkaar gezet. Maar ja, zo leuk was dat vroeger niet, hè, toen België de baas was in Congo. Maar wij gaan eens even kijken of er nog wat leuks in de regio te vinden is.
0: Dit is een oproep aan organisaties en vrijwilligersinitiatieven. Doe mee aan de Vrijwilligersmarkt 2026. En dat is in Harderwijk. En hier wordt iedereen in Harderwijk hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de Vrijwilligersmarkt op woensdag 23 september. Deze middag biedt een kans om inwoners kennis te laten maken met het werk van de organisatie en nieuwe vrijwilligers te vinden. Nou, dat is dus een goede zaak, maar er zal wel aandacht aan geschonken worden. Want 23 september is nog ver weg.

0: Se la su. Op de vroege morgen. Nou ja, het is inmiddels ook al 13 minuten voor 11:30. Dus dat schiet ook aardig op.
1: Ja, we zijn al een beetje aan het afronden.
0: Ja.
1: Maar ze had het 13, 14 jaar geleden al door, Céla Sou. Ja. Crazy world, crazy world. We hebben het vanochtend ook een aantal keren gemerkt. En in het nieuws komt het ook langs. Dichtbij en ver weg is het een crazy

0: Crazy World.
1: A Crazy World, ja. Met maloten en...
0: Idioten.
1: Idioten en nou ja, goed. Hou op, zeg. Van alles wat, wat misbruik maakt van de maatschappij en zo. Dus eens even kijken. Dan gaan wij naar Ermelo. Ermelo vangt ontheemden met klachten op in het zorgcentrum van Cerelo. Ja, er is een woonhuis, zeg maar, waar eerder bepaalde niveau jongeren zich voorbereiden op de maatschappij. Die staat leeg en dat wordt nu gebruikt als opvang voor ontheemden in Ermelo. En dat is in ieder geval voor een jaar tot volgend jaar april. En dan kun je filmavonden in de open lucht. Is dat voor jou in Ermelo?
0: Ja, dat is meer mijn cup of tea.
1: Ja, ja, alleen de films die er komen zijn, daar moet je van houden. Numanji.
0: Oh ja, dat sla ik over.
1: Ja, en dan... Ja, ik was er nog
0: Jumanji, ja.
1: En dan hebben we de film Yesterday over één iemand die de Beatles nog kan herinneren. Dus hij kan met alle Beatles-songs aan de haal.
0: Ah, dat is wel leuk, ja.
1: Ja, dat is wel grappig, hè? Nou, in ieder geval 26 en 27 augustus kan je daar terecht, mocht je dat willen in de
0: leuk
1: bibliotheek.
0: Leuk initiatief.
1: Achter het gemeentehuis. Dus in Ermelo. En de Young Messiah laten we van zich horen. Hij komt naar Ermelo met een landelijke concerttour. Maar dat is in november 2026. Ook in Ermelo dus. Op zaterdag 7 november wordt het concert uitgevoerd in het kerkelijk centrum in Ermelo.
0: Nou, maar dat kunnen we niet genoeg weten. Ik bedoel, een jonge Messias, die hebben we wel nodig in Ermelo.
1: Ja, het is, ja, precies.
0: Die kunnen we altijd wel gebruiken.
1: Ja.
0: Komt u maar.
1: Goed. Nou, dan hebben we dat gehad, gaan we naar de ene laatste van jouw lijst.
0: Ja, Mother's Finest. He's the Rock.

0: Psycho Killer staat klaar, want dit was Piece of the Rock natuurlijk. En daar heb je verschillende versies van. De wat langzamere versie, en die is nog korter ook. En dat is wel apart, hè? Je zou verwachten dat een langzamere versie langer duurt.
1: Ja. Dus
0: maar dit is een snellere versie en die is 1,5 minuut langer dan de langzame versie.
1: Ze hadden opeens zin om harder, harder te spelen. Ja. Modest Fine is het heel apart bandje. Want ze hebben ook een soort Beatles versie van Strawberry Fields gemaakt. Die wilde ik eigenlijk erop zetten, maar ja, die duurde maar 1,5 minuut. Dat dacht ik ook van, dat is wel heel kort. Ja. Strawberry Fields Forever van de Beatles hebben zij ook gecoverd.
0: Ja.
1: En dat is dan wel een leuk nummertje helemaal op het eind van een uur of zo.
0: Ja.
1: Maar we hadden nu alle tijd. Alhoewel, lopen we achter? Of,
0: we lopen voor. We kunnen nu kijken of er nog wat nieuws te melden valt. En nieuwe gesprekken met Iran hebben we vanmorgen al over gehad. Van Trump, dat hij er zou zijn. Maar veel koraal rond Bonaire is verdwenen. Dat is nieuw. Aantal pakketten bij het PostNL omlaag. Dat is ook nieuw. En Shell verkoopt groene energieparken. Dat is ook nieuw.
1: Ja,
0: die hebben waarschijnlijk het groene gebeuren opgegeven. Dat zal wat te duur zijn.
1: Ja, Trump heeft even opgebeld, jongens. Oliepompen. Een chic idee. Dat verdient meer. En dan straat van Hormuz dicht en weer open en weer dicht.
0: Ja.
1: Had je idee. Ja, Shell, dat is een topbedrijf. Hè? Daar mag je geen kritiek op hebben. Mag je niks van zeggen.
0: Ja, is ook nog grotendeels Nederlands. Hè?
1: Inmiddels zitten ze in Engeland. Want in Nederland, dat is natuurlijk weer. In Nederland moeten ze te veel belasting betalen.
0: Moeten ze belasting betalen, ja. belasting betalen.
1: Was volgens mij ook anders. Maar in ieder geval, Shell, ik had er graag willen werken. Hoor, want dan had ik ook in een groter huis gewoond dat ik nu woon. Mm-hmm. Maar jij voor Shell willen werken? Een prachtige oliebedrijf. Goed voor het milieu.
0: Nee, ik heb er helemaal niks mee. Dus,
1: af en toe een snoepreisje naar Nigeria. Even kijken hoe het met de Delta staat daar.
0: Ja,
1: laat ze maar schuiven. Nee joh, maar wat gaan wij doen?
0: Wij gaan eerst maar even jouw laatste plaatje draaien.
1: Oh, ja.
0: En dan gaan we eens even over hebben wat we... eventueel deze week nog zouden kunnen doen of wat. We gaan het wel zien. Er komt nog een berichtje binnen van iemand, zag ik net. En wie weet komen er nog wat meer berichten binnen.
1: Ja.
0: Want zo krijg je een hele bagger over je heen. En zo komt er weer helemaal niks.
1: Een spannend, hectisch ochtendje.
0: Ja.

0: Ja. Goed, wat staat er vandaag bij jou op het menu qua eten?
1: Oh ja, ik was al bezig hier met nasi, want ik heb een flinke portie nasi. En vanmiddag moet ik even kijken wat ik, als het echt 34 graden wordt, dan ga ik niet koken vandaag.
0: Een lekker broodje met frisse sjem, heerlijke sjem.
1: Dan worden het ijsjes uit de koelkast, uit de vriezer, uit de vrieskist. Want die ijsjes, dat gaat wel gebeuren. Maar nee, daar heb ik dus echt inderdaad geen zin in als het heel warm is in huis, om dan ook nog dat gas aan te zetten. Nee. Want ik kook nog op gas. Ja, dan wordt het helemaal onleefbaar. Dus vandaag en morgen staat er heel weinig bij mij op de agenda. En ik hoop vanaf woensdag weer, weet je al, een beetje, laten we zeggen, niet ontdooien, maar een beetje een koel hoofd te hebben om na te denken over wat er dan moet gebeuren. Ja. Maar er gaat wel gesproeid worden, ook weer in mijn tuin, denk ik, vandaag.
0: Okay.
1: En voor de rest, wat had ik erop staan? Ik bedoel, het is zelfs te warm om een leuke serie te kijken of een filmpje, weet je wel.
0: Precies, het is zo'n weer waar je helemaal niks mee kan.
1: Nee, en dat is nu, valt op zich. Het is een dag of 10 dat we die 30-plussers, dan doen veel mensen in Nederland volgens mij niks. Maar het leuke is dat het wel elke dag, elke 30-plusser is toch weer anders. De ene keer is het weer wat benauwder, weet je wel. Dat vind ik wel leuk. En ik hoop dat wij hier vanuit Flevoland, vanuit het noorden, een beetje tot nu toe hebben een beetje mazzel gehad. Weet je wel, met een windje, als er een beetje wind is, dan is het al anders. Maar ik ben ontzettend blij dat ik niet in Limbap woon.
0: Ja, dat is nog warmer, hè?
1: Dat is echt onhoudbaar.

0: Nou, dat was een, even een, weer een fijn plaatje. Maybe I could, maybe I could. Ja, er is van alles mogelijk natuurlijk. Hè.
1: Van de crash test, bij de crash test.
0: Ja, dat was een, een dubbelplaatje weer. Zo tussen de 3 en 5 dubbelplaatjes per dag. En dit was er 1 van.
1: Waarom ook niet?
0: Oh. Ja.
1: Nee joh, en ik bedoel, vandaag en morgen doe ik niet zoveel. Maar jij denk ik ook niet, hè? Dat,
0: Nee, ik, ga niet...
1: Siesta, lange siesta?
0: Nou, misschien vanmiddag een kort siestaatje. En dan... ik heb trouwens dit weekend nog even een mooi serietje gezien. The Bombing of Pan Am 103.
1: Wow.
0: En ja. Dat is een... ja, over dat Lockerbie gebeuren.
1: Oh, dat was de Lockerbie in Schotland?
0: Nee, ja,
1: die.
0: Ja.
1: Oh ja, dat is wel een van de heftigste... crashes, crash test dummies van de afgelopen...
0: Nou, als je dat dan volgt, hoe ver ze zijn toen al met de onderzoekstechnieken. Maar ook met twist in plot twist.
1: Ja.
0: Jongen.
1: Want die Gaddafi zat daar toch uiteindelijk achter, of niet?
0: Uiteindelijk kwam ze bij de Gaddafi terecht. Maar ik geloof dat de hele wereld zo'n beetje de schuld had gehad voor de tijd.
1: Oh, voor de tijd? Oh, dat wist ik niet. Nee, want het is, ik ken de crash. Maar het schijnt dat bijvoorbeeld Faro, geloof ik, de grootste vliegramp in Europa was. Faro, Portugal, waren 2 van die Boeings tegen elkaar.
0: Ja, die Nederlander was KLM bij betrokken KLM. Toen. Hè?
1: Maar dit is andere. Dit was echt een aanslag. En dat gebeurt ook zelden, dat er echt een vliegtuig naar beneden gehaald wordt.
0: Als je dan kijkt hoe... ze hebben daar een normaal kan er een koffer niet mee. Hè? Maar dan is een bom. Die bom is alleen op reis geweest.
1: Serieus?
0: En die is zo gemaakt dat in Malta, daar hebben ze dan een noodsysteem. Dat als je bagage op een of andere manier fout is terechtgekomen, dan krijg je een spoedlabel en dan wordt die alsnog alleen. En dan hoeft de eigenaar niet mee te reizen.
1: Aha.
0: En dus ze hebben hem in Malta ingecheckt. Maar toen moest hij naar Frankfurt en van Frankfurt naar Londen en van Londen dan naar Amerika. En dan zaten ze een beetje, ja, maar er zit een timer in. Dat op het moment dat hij boven een bepaalde vlieghoogte komt, moet hij ontploffen.
1: Oh,
0: dus er moest een timer in om te zorgen dat hij niet voor die tijd afging.
1: Nee, precies.
0: En hoe ze dan, oh man, nou ja.
1: Goed. Die timer, en wie, welke intelligente figuren zaten achter die timer dan?
0: Nou ja, dat wordt allemaal duidelijk gemaakt. Ja. Het begint met het rijtje wordt afgegaan. Syrië krijgt schuld, Palestina krijgt schuld.
1: Ja.
0: En dan die en dan die en dan die. En langzamerhand komen ze ergens en ze denken, oh, dat is een hele andere kant op. En dan blijkt uiteindelijk dat het toch wel ergens een partij moet zijn die een gigantische haat heeft naar de Verenigde Staten.
1: Precies, want ik bedoel, wat was het verhaal erachter? Zeg maar, waarom wilden ze die bom, waarom was Gaddafi zo boos op de Verenigde Staten?
0: Ja, waarom niet?
1: Ze
0: hadden daar de boel gebombardeerd en er waren de kinderen van Gaddafi bij gestorven.
1: Oh, op zo'n manier. Ja.
0: Een beetje hetzelfde wat nu in Iran gebeurt. En nu hebben ze dus de vrouw van Trump ook als... Target.
1: Oh,
0: en Trump is target. Ja.
1: Wie?
0: Iedereen wordt gaat vanuit Iran.
1: Oh, precies.
0: Mooie, zeg maar, introductiefilmpjes. Hoe je een aanslag moet plegen. Hoe je dat het beste kan doen. En,
1: ik zit daar niet zo in. Maar ik bedoel, die gasten zijn hartstikke gek. Ja,
0: knettergek wat er allemaal gebeurt. Maar goed, het kan zomaar om de hoek zijn. Hè?

0: Ja, en dan zegt Koos, is deze al niet geweest? Ja, dit is al geweest, man. Dit had... is When Your Heart Is Weak had dat moeten zijn. Dit is even al lang gehad.
1: Ja, wanneer hebben we deze gedraaid? Om 9 uur of zo?
0: Ergens, ja, ergens toen het heel druk was op de WhatsApp. En dan vergeet je wel eens wat. Nou, dan doen we een drive even van anderen.

0: Ja, en dan had ik nog een vergelijkend warenonderzoek beloofd.
1: Ja.
0: En dat had te maken met Hiam, of Haim.
1: Haim.
0: Haim.
1: Die drie meiden uit Californië. Ja.
0: Ja, en dan moet je even luisteren naar dit nummer.

0: Nou hoop ik dat je een beetje een muzikaal geheugen hebt. Dit waren bijvoorbeeld twee akkoordjes en een bepaald ritme. Mm-hmm. En er zat een sax solo in. Ja. En nou heeft het Haim, die hebben een nummer en dat heet Summer Girl. En die begint met het andere akkoord. Dus eigenlijk hoor je die achterste voren. Het zijn die twee akkoorden, maar dan beginnen ze dus niet met één, maar met twee. Dus het is 2-1, 2-1 in plaats van 1-2, 1-2. Aha. Voor de rest, hetzelfde sfeertje. En dan een saxofoon. Nou ja, luister maar eens.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik had gewoon, dit is een omgekeerde...
1: Lou Reed.
0: Ja.

0: Ja, als je dit niet hoort, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee, precies. Hoef je niet eens muzikaal voor te zijn. Haim met Summer Girl past ook mooi bij dit weer. Het zonnetje gaat ook meteen schijnen. Dus wat dat betreft komt het allemaal wel weer
0: goed gedaan. Maar deze
1: uit.
0: Nummers, ja, die twee nummers liggen heel dicht bij elkaar in het muzikale universum. Dat,
1: ja. Ja, ik bedoel, als je een beetje thuis bent en je draait ze om, dan kom je hier. Alleen dan klinken ze vaak voor en dat is ook weer gek. Goed.
0: Afronden maar dan, hè?
1: Ja, we hebben nog, maar daar moeten we even wel tijd voor nemen. Want we hebben nog een nummer van 4 minuut 10. En we hebben nog kleine 6 minuten over. Dus we hebben 1,5 minuut, zeg maar.
0: Kunnen we wel even babbelen. 1,5 minuut. Ja, heb jij wel eens van het GBO... van het weekend hoorde ik over het GBO, het Gelders Bloedorkest.
1: Gelders Bloedorkest, ja. Nooit van gehoord.
0: Nooit van gehoord. Nee. Dat schijnt een... kunnen we misschien volgende week ook nog even op terugkomen. Maar dat is een podcast op ergens op Gelderse Radio, geloof ik. Radio Gelderland. En dat gaat over het GBO. En dat is een voorloper van arrestatieteams. In de jaren 60 was het een enorm zootje aan het jaren 60 in Arnhem. De korenmarkt werd de kogelmarkt genoemd. En de misdadigers hadden daar de macht. En ik schrok daar een beetje van. Wist jij dat? Dat het eind jaren 60 in Arnhem, de hoofdstad van de Veluwe, zo'n zootje was?
1: Nee, wist ik niet.
0: En dat, zeg maar, toen de tijd, de Arnhemse hoerenbuurt was de twee op twee na grootste hoerenbuurt
1: dat
0: van Nederland.
1: Dat wist ik wel.
0: Dat is, wat ik dacht, dat was Utrecht of Eindhoven. Maar in ieder geval, GBO, komen we dan even op terug, want dat sprak me wel aan. GBO waren potige jongens die uitgekozen werden om de zaken daar te herstellen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ja, dat relativeert voor mij al die rotzooi van tegenwoordig ook. Hè? Zo van alsof alles in Arnhem op de Veluwe vroeger zo goed was.
1: Ja.
0: Nee dus.
1: Nee, nog 20 seconden.
0: 20 seconden? Oh, dan moeten we ook nog groeten, hè?
1: Ja, nou, ja.
0: Nou, dus... ik zou zeggen, pak je ijsje uit de koelkast en uit de vrieskist en kalm aan.
1: Ja, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar en laat Veluwe hem aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg alweer om 7 uur, in jouw geval volgende week maandag.
0: Yes.
1: Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, Koos moet nog even lachen. Ja, dat was een spijkerkwartier in Arnhem. Dus, goedemorgen.
0: Ciao.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N301 tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N705. In de richting van Almere is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. Je hebt ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Harderwijk is het NS-station zaterdagmiddag tijdelijk ontruimd na een melding van een verdacht pakket in een trein. De politie stelde uit voorzorg een veiligheidszone in. Ook werd het team explosieve veiligheid ingeschakeld voor onderzoek. De melding kwam rond het middaguur binnen. Reizigers werden verzocht het station meteen te verlaten. Ook de trein werd ontruimd. De omgeving van het station werd afgezet. Het treinverkeer tussen Nunspeet en Putten kwam tijdelijk stil te liggen. Na onderzoek maakte de politie bekend dat er geen verdacht pakket was aangetroffen. Het treinverkeer werd vervolgens geleidelijk hervat. In Putten heeft de brandweer zondagmiddag een heidebrand snel onder controle gekregen. Het incident vond plaats aan de Koldhoornseweg. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende natuur. De brand werd in de loop van de middag ontdekt. Daarop werden meerdere brandweereenheden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op de Veluwe verhoogd. De brandweer roept bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden. En tot slot, het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde milt, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het hof wordt de lezing echter niet ondersteund door het medische en forensische onderzoek. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Nou, fijn dat je weer luistert. Zoals je weet maken we El Mundo iedere week in de gezellige studio van Harderwijk, van Veluwe FM in Putten. En we zijn er gestart met Mark Anthony met Parecen Viernes. De Puerto Ricaanse acteur en singer-songwriter Mark Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Mark woont in New York. Parecen Viernes is een track van zijn album Opus uit 2019. Nou, we gaan lekker muziek draaien en strakjes extra aandacht besteden aan een Italiaans muzikant. En we gaan al sowieso verder naar Frankrijk.

Francis Cabrel met Petite Marie. Een tijdje geleden zag en hoorde ik nog de bekende Franse chansonnier Francis Cabrel in de vereniging in Nijmegen. Francis timmert al 45 jaar langs de weg in Franstalig gebied. In Nederland is hij nagenoeg onbekend. Ik draai hem al jaren in El Mundo. Petite Marie is een track van zijn live album Troubadour Tour uit 2001.

0: Dat was Giudu Blai Amboli met Awar Kakra. De Ghanese highlife muzikant, songwriter, producent en componist Giudu Blai Amboli wordt ook wel de James Brown van Ghana genoemd. Hij stond in 2023 op het prachtige festival Music Meeting in Nijmegen. En dan gaan wij door naar Brabant.
1: Ik ben Hein Augustijn en jullie luisteren naar El Mundo. Schoon waar.

Ja, dat was weer Hein Augustijn natuurlijk met Lieve Gordon Medaanse. Bij de trouwe El Mundo luisteraars bekende singer-songwriter Hein Augustijn uit Tilburg verzorgde een paar jaar geleden nog Studio Live in de El Mundo Sessions in Estrado. Heerlijke muziek. En dan gaan wij door naar Cabo Verde.

Tito Paris was dat met Verdadinha. In 2018 gaf de inmiddels al oudere Tito Paris, de zoon van Caverdi, zoals hij vaak wordt genoemd, een prachtig concert in de nagenoeg uitverkochte grote zaal in de Doelen in Rotterdam. Wat een sfeer. Bijna alle liedjes werden meegezongen door de grote groep Caverdianen in de zaal. De Deventer-dichter Wiebo Kosters heeft zich door zijn muziek laten inspireren. Dat vind je nog terug in ons boek El Mundo Wereldmuziek in Woord en Beeld. Nog steeds verkrijgbaar trouwens. En dan gaan wij door naar België.

Circo Maximo met Ik zal er zijn. Vier Belgische folkmuzikanten uit de Kempen met een muziekstijl die ze zelf Belgicana noemen. Een tijdje geleden had ik zanger en gitarist Bert Schoovaerts nog aan de lijn. Ze zorgen regelmatig voor een feestje. En dan gaan wij door naar Oeganda.

Giovanni Kramer, ki Jingi met Hamba Nedeke. De toen nog jonge Oegandese singer-songwriter en multi-instrumentalist Giovanni Kramer, ki Jingi uit Kampala, was een paar jaar geleden nog samen met de bij de El Mundo luisteraars bekende Bolivar en Vulu te horen in Studio Live. Hamba Deke is een track van zijn album Amakondere. Lekkere muziek. En dan gaan we door naar Egypte. Habib.

Amr Diab was dat, met Noor El Ain. Amr Diab, het Port Said, staat bekend als de vader van de mediterrane muziek. Hij maakt swingende Arabische pop. Hij kreeg 4 keer de World Music Award uitgereikt als bestverkopende artiest uit het Midden-Oosten. Daarnaast acteerde hij nog in een aantal Egyptische films. En wij gaan door naar Kaapstad.

Ja, dat was Royes met Hou je handen van mijn lijf af. Deze track van zanger Royes Grobbelaar uit Kaapstad staat op zijn album Bokkom Mambo. Grappige muziek. En dan gaan we door naar Spanje.

0: Manero was dat met Por Delante Los Pies. De Spaanse rockzanger en songwriter Manero bracht in 2020 het album Palabras de un desconocido uit. De track Por Delante Los Pies, voeten voor, is er een track van.
1: Artista de la Semana.
0: In dit programma onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we ons aandacht op de Zwitsers-Italiaanse zanger Paolo Meneguzzi. Zijn echte naam is Pablo Meneguzzi. In 1996 won hij tot ieders verrassing het internationaal songfestival in Chili. In Italië werd hij in 2001 bekend met de hit Et mio nisio più. In 2004 werd zijn liedje Bacciami de zomerhit van het jaar. Door zijn deelname aan het festival van Sanremo nam zijn bekendheid toe. Tot nu toe bracht hij 9 albums uit met meestal vrolijke popliedjes. Nou, jullie gaan achtervolgens luisteren naar Stai con me, gevolgd door Ti amo ti odio. Veel luisterplezier.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben 2 foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk, en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada.
1: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
2: Ja, fijn dat je bent blijven luisteren. We zijn het tweede uur begonnen met Malara en Maraisa, hè? Met het nummer Voce Fas Falta Aqui. De tweelingzussen Mayra en Maraisa Pereira uit de Braziliaanse provincie Mato Grosso zongen al op die vijfjarige leeftijd. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot bekende singer-songwriters en multi-instrumentalisten. Voce Fas Falta Aqui, Ik Mis Je, hier, is een track van het live album Au Vivo em Campo Grande uit 2017. Nou, we gaan natuurlijk weer lekkere muziek draaien. We gaan nu even door naar Ierland.

Dat was Eleanor McAvoy met I Got to See Me. I Got You to See Me, zo is het verkeerd hoor. De eerste singer-songwriter Eleanor McAvoy uit Dublin begon al op haar vierde piano te spelen en op haar achtste viool. Ja, ja. In de jaren 90 maakte ze de clubs in Dublin onveilig met haar band en later ging ze wereldwijd toeren. Inmiddels heeft ze 15 albums uitgebracht. We gaan heel wat anders doen. We gaan naar Libanon.

0: Dat was natuurlijk een prachtige stem van Fairuz met Yamina El Habayeb. Live opname. Fairuz is een van de bekendste en geliefde stemmen van de Arabische wereld. De zangeres werd in 1935 als Nourat Haddad geboren in de Libanese hoofdstad Beirut. Vanaf de jaren 60 werkte de zangeres samen met de broers Assi en Mansour Rabbani. Die hebben beste en bekendste nummers voor haar schreven. Ze wordt ook wel de moeder van alle Libanezen genoemd. En dan gaan we weer terug naar Nederland, naar Tilburg en Amsterdam.
1: Ik ben Dieter van der Westen en je luistert naar...

Dieter van der Westen met zijn Driving Home. Trouwe El Mundo-luisteraars kennen de van oorsprong Tilburgse zanger en gitarist Dieter van der Westen met zijn liefde voor Amerikanen en wereldmuziek. Hij was een tijdje geleden nog in onze studio en centrum te zien in Harderwijk. En dan gaan we door naar Mali.

was Afel Bokoum met Penda Jiga. Enkele jaren geleden zag en hoorde ik nog de Malinese zanger en gitarist Afel Bokoum tijdens het Afrika Festival in Hetme. Afel is bekend geworden als bandlid van de legendarische Ali Farka Touré, de uitvinder van de Desert Blues. En dan gaan wij door naar de Dominicaanse Republiek.

0: Juan Luis Guerra met Ayer heb je gehoord. Inmiddels al 67-jarige Latin-muzikant uit de Dominicaanse Republiek, Juan Luis Guerra, is een begrip in de Latin-wereld. Naast zanger is hij pianist, componist en impresario. Lekkere muziek. En dan gaan we dicht bij huis naar Ermelo.
1: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar El Mundo.

0: Grooveman natuurlijk met Hometown Song. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was onlangs nog mijn gast in El Mundo. In het prachtige Hometown Song bezingt hij zijn liefde voor zijn geboortedorp Ermelo. Ja, ja. Dan blijven we in Nederland, we gaan naar Limburg.
1: Ik zou het niet doen nu. Kei mooie muziek. Kei lekker bier. Goeie weer, goeie volk. Maar stel je wandelt erachter. En je stekt door de middenpierweg over. En je kijkt naar rechts. Woont de familie Kleskes. Vroeger. Linkskert. Beetje verder de zwarte plakweg op. Smulders. Steeks. En gaan ze achteraan de

Rowan Hazen natuurlijk met Vergeten. Live in de Americana De Wei. De Limbo Rockers uit het plaatsje Americana, of Amerika in de Peel, timmeren al vanaf 85 langs de weg. In 2022 organiseerde de band een festival in een woonplaats Amerika in de Peel, waarvan een mooie live registratie is gemaakt. En dan gaan wij blijven een beetje live, maar we gaan dan door naar Frankrijk.

Yannick Noah natuurlijk met Saga Afrika. De Franse zanger en voormalige tennisspeler Yannick Noah uit Sedan is inmiddels al op leeftijd, maar hij maakt nog steeds lekkere reggae nummers. Saga Afrika is een track van zijn live album uit 2004. En dan gaan we door naar Turkije.

Gucci met Sanane. Gucci is de artiestennaam van de Turkse zanger, componist, gitarist en acteur Ahmet Gucci Karadogan uit Ankara. In 2000 bracht hij zijn eerste album uit en in 2008 acteerde hij in een tv-serie. Inmiddels heeft hij 8 albums uitgebracht met lekkere swingende muziek. En dan gaan wij door naar Cuba.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de A28 tussen Harderwijk en Zeerwolde heeft vrijdagmiddag een vrachtwagen mest verloren, waardoor de rechte rijstrook tijdelijk moest worden afgesloten. Het incident zorgde voor flinke verkeershinder in de richting van Zwolle. Voordat Rijkswaterstaat het wegdek kon reinigen, werd de resterende lading mest overgeladen in een andere vrachtwagen. Daarna is het wegdek schoongemaakt, waarna de afgesloten rijstrook aan het begin van de avond weer kon worden vrijgegeven. De vertraging liep op tot circa 1 uur. Verkeer richting Zwolle werd tijdelijk omgeleid via Apeldoorn. IVN Zeewolde organiseert op zondag 9 augustus opnieuw een zomerse zondag bij bezoekerscentrum De Rode Schuur aan de Dasselaarweg. Bezoekers zijn tussen 1 en 4 welkom voor een middag in de natuur. Tijdens de openstelling kunnen bezoekers de expositieruimte met opgezette dieren bekijken, wandelen door de tuin en het doolhof, het blote voetenpad verkennen en spelen bij de waterspeelplaats. Ook het tuinplantenasiel is geopend. De toegang tot de zomerse zondag is gratis. En tot slot, in Harderwijk is het NS-station zaterdagmiddag tijdelijk ontruimd na een melding van een verdacht pakket in een trein. De politie stelde uit voorzorg een veiligheidszone in. Ook werd het team explosieve veiligheid ingeschakeld voor onderzoek. De melding kwam rond het middaguur binnen. Reizigers werden verzocht het station meteen te verlaten. Ook de trein werd ontruimd. De omgeving van het station werd afgezet. Het treinverkeer tussen Nunspeet en Putten kwam tijdelijk stil te liggen. Na onderzoek maakte de politie bekend dat er geen verdacht pakket was aangetroffen. Het treinverkeer werd vervolgens geleidelijk hervat. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Diesel, luister eens, een goede middag. We starten de diesel. En we mogen hier de Veluwe nog rijden met zo'n oude diesel. Met of zonder Schumann-Solver. Muziek van jaren geleden. Dit is toen een heel uur lang hier op de radio. En ik heb heel veel leuke platen bij me. Maar met jou gaan we beginnen.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otelaarseweg in gebruik genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968 kwam de DAF 33 op de markt. En de eerste open cadet werd gemaakt in 1937. En op televisie keken we in de jaren 60 naar Zwiebertje. In de jaren 70 naar Catwiesel. En dit en nog veel meer hoort u in Toen.
0: Toen, daar luistert u naar. En we gaan terug naar Toen. Mijn naam is Bent van Dam. Ik zeg goedemiddag, luisteraars. Welkom bij de programma's. En we gaan terug naar Toen. We hebben het nieuws van jaren geleden. We hebben de platen van Toen. We gaan televisie kijken. En we gaan een stukje auto rijden in de auto's van Toen. En dit keer gaan we terug naar de jaren... Eind jaren 50, begin jaren 60, dan gaan we een stukje rijden in de Austin Healey Sprite. En de kenners onder ons, die noemen hem de kikkeroog. We gaan televisie kijken naar dat kleine kereltje uit Amerika, de Family Ties, met Michael J. Fox. En we hebben het nieuws van jaren geleden. Nieuws van toen, dominee Schoot de Gadderen, die viert zijn 50-jarige jubileum als predikant. En burgemeester Kaver Diebingen van Barneveld, die opent het veilingcomplex van de Veluwse eierafzetting. Hoe lang is dat geleden? De opening van het stationskoffiehuis in Voorthuizen. En even mijn volgende briefje pakken. De gemeente Harderwijk die gaat onkruid bestrijden. Speelt krijgt een nieuwe kleuterschool. En 300 mensen in Amersfoort die zijn boos omdat de piratencenter Paloma opgerold is. Dat hoort allemaal hier in het programma Toen. En natuurlijk die leuke, gezellige deuntjes van jaren geleden. We hebben ze er weer bij gezocht. De platen van weleer, plaatjes die je niet zoveel meer hoort. En waar je even denkt van, ach leuk, die weer een keer terug te horen. Die zijn we bijna vergeten. En we beginnen met zes meiden uit Nederland. En die kent ze niet. 1984, de Dolly Dots.

0: My Band. Plaatjes van lang geleden. Je wordt hier terug op de zender. En dat ook het nieuws hebben van jaren geleden.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We hebben dat spannende muziekje eronder. En dan gaan we terug naar 2 november 1976. Het was in Hoevelaken. Opnieuw heeft het bouwfonds Nederlandse gemeente aangekondigd dat de hypotheekrente zal worden verlaagd. Met ingang van 2 november gaat het percentage voor 2 en 5 jaar vaste hypotheken, let op mensen, van 9,7 naar 9,4%. En voor de 30-jarige vaste rente van 10 naar 9,8%. Zo heeft het bouwfonds bekendgemaakt. Het was 1976. Ja, toen was de rente nog hoog. En ook voor je spaarcenten, dan kreeg je best wel wat geld voor jou. We blijven even in 1972. Op 2 juli vorig jaar lente is de gemeente Ermelo verdeeld in de gemeente Ermelo en Nunspeet. En op 22 juli 1972 werd aan Ermelo een wapen toegekend. De omschrijving van het ontwerp luidt 3 banen van geel, blauw, geel. Waarvan de hoogte zich verhouden als 1 staat tot 5 staat tot 1. Met op de blauwe baan aan de broekzijde een pronkende prachtige pauw. En aan de luchtzijde in de bovenhoek een wit Malthuizer kruis. De hoogte van een kwart van de hoogte van de vlag. En natuurlijk die... Die pauw, dat heeft te maken met het kasteel Staveren. 1986 op 2 april, dit jaar gaat de gemeente Harderwijk de chemische onkruidbestrijding drastisch terugbrengen. Werd er in 1985 tot 39 hectare openbaar groen bespoten. In dit jaar, 1986, wordt het teruggebracht naar 19 hectare. 19 maart 1975 kon de bevolking van Speult, gemeente Ermelo, een gloednieuwe christelijke kleuterschool bewonderen. Jarenlang hadden bestuur en het hoofd de school, de heer J.A. van Keulen, hardnekkig voor een eigen kleuterschool en de vernieuwing van de basisschool gevochten. Een andere school, waar het wat minder goed mee ging, was het 1 juni 1988. De Reobotschool in het buurtschap Holkerveen, die vecht momenteel voor een voortbestaan. De kans is groot dat de school moet sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. Volgens de bewoners van Holkerveen wordt met het verdwijnen van de school het hart uit het buurtschap genomen. En voor hen voldoet de school in een behoefte en is deze school karakteristiek voor Holkerveen. Per januari 1988 heeft de gemeente Nijkerk echter de norm van 25.000 inwoners overschreden. En dat heeft als gevolg dat de school als Reobot minimaal 60 leerlingen moet tellen om te mogen blijven voortbestaan. Op dit moment heeft de school slechts 48 leerlingen. Al is een bericht uit 1988 en ja, rijden maar eens langs op de Domstraat. De school staat er nog wel, maar de school is al lang weg. Het is een kinderopvang. En zo gaat het met zoveel dingen. Muziek van toen populair in Nederland. Memories van Earth of Fire, Johnny Kaagman, 1972, toen nog een jonge meid.

0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
1: FM. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops

0: En ze kunnen nog een tijdje doorgaan. Heads Upside Your Hair. Van de Gap Band uit het begin jaren 80, zo uit het blote hoofd. Ik moet een beetje opgeschieten, want we hebben nog heel veel nieuws. We gaan een stukje auto rijden en we moeten nog even kijken naar de Family Ties.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: En dat deze lange, warme zomer een berichtje uit 1891 op 27 januari. Na twee maanden streng winterweer die de vorst een meter de grond in joeg. Zette eind januari de dooi in alle hevigheid in. De snel wegsmeltende sneeuw en de overvloedige regenval die zorgde voor veel wateroverlast. De spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn werd over een lengte van bijna 5 kilometer overstroomd en met zand bedolven. Er deden zich verzakkingen voor die een goederentrein lieten ontsporen. Ten gevolge van de overstromingen is het treinverkeer tussen Apeldoorn en Barneveld voor het vervoer van personen en goederen tijdelijk gestaakt. Al dus een bericht uit 1891. 3 april 1898, dominee Schoock de Gadderen die viert zijn 50-jarige jubileum als predikant. En op 17 oktober in het jaar 1900, Barneveld die vlacht in verband met de verloving van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina met zijn koninklijke hoogheid Prins Hendrik. 17 december 1936 in het dorp Barneveld heerst op het ogenblik een griepepidemie. En vooral de schoolkinderen zijn in zo grote getalen door deze gelukkig niet kwaadaardige optreden de ziekte aangetast. Dat men op het advies van de inspecteur de Volksgezondheid in Nijmegen en van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Arnhem besloot de 3 scholen tot 8 januari aanstaande te sluiten. 700 kinderen hebben door deze maatregelen een vervroegde kerstvakantie gekregen. En tot slotte 22 januari 1968, burgemeester K. van Diepingen opent het veilingcomplex van de Veluwse eierafzetting aan de Edisonstraat te Barneveld. Het is allemaal muziek van jaren geleden, plaatjes van toen. En je hoort ze terug hier op de radio. En natuurlijk hebben we die platen erbij, platen van lang geleden. Kent u deze meneer nog, Frans Halsema. Een zondagmiddag buiten Veldert.

0: Chicago, hier op de radio. Zullen we deze doen?
1: Even een muziekje erbij.
0: Dan gaat het wel beter. We gaan een stukje auto rijden. En ik zit er bij te zoeken in onze nieuwe apparatuur. Het is wel een klein beetje wennen. Er zitten zoveel knopjes en dingetjes aan. En ik zocht een plaatje eigenlijk uit de eind jaren 50, begin jaren 60. Maar dat is me helaas nog niet gelukt. Ik zal nog even gaan zoeken. We gaan een stukje auto rijden. Doen we altijd in het programma Toen. De auto's die toen op de weg reden. En nu gaan we terug naar 1958, 1961. Ook alweer een hele tijd geleden. Ja, reken maar uit. Bijna 60 jaar geleden. De Austin Healey Sprite. Het is een heel klein autootje. De kikkeroog noemden ze hem ook wel. Van die 32 koplampen, die komen er een beetje uit. En dat lijkt net een beetje op een kikker. In 1958 betaalde hij toen op een gulden na 8000 gulden voor deze prachtige Austin Healey uit Engeland. Een viercilinder in lijn van 948 cc, 46 pk. En een topsnelheid van 130 kilometer. En met zo'n klein autootje, als je dan een beetje een grote fan bent, dan kom je net met je hoofd boven het raampje uit. En dan is 130 kilometer per uur best wel hard. Er werden er bijna 50.000 stuks van gemaakt. En heeft er nog zo'n mooie Austin Healey Sprite in de schuur staan. En een 1015 kunt u er snel voor terugbeuren voor deze prachtige auto. Auto's van toen, muziek van toen, nieuws van toen, de televisieprogramma's van toen. En ik ben zelf ook al een klein beetje van toen. Wat een klein beetje, wel echt van toen. Ik ben al van jaren geleden. Hey, muziek van toen, 1978, Genesis. Die zijn ze met Follow Me en Follow You. Zometeen nog meer mooie platen van jaren geleden. En het nieuws, blijf luisteren. We hebben ze uitgezocht. De deuntjes die je vergeten bent. Dat ze mooi waren. Die we vroeger hoorden in de top 40. Top opzagen bij Ed Visser. Zoals deze ook. Follow Me, Follow You. Stay.

0: deze plaat hoort, dan wil ik steeds harder en harder en harder gaan rijden. Maar mijn Austin Healey Sprite, die gaat niet verder dan 130. Zou ze hem kennen, deze Lily Allen. Zo, tijd voor weer een blokje nieuws.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: We hebben net een blaadje van Lily Allen uit het jaar 2009. Dit nieuws komt ook in 2009, 15 oktober, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de hervormde kerk ten Eikerkeveen, is een gedenkboek samengesteld. De man die uit eigen middelen deze kerk financierde was Albert van Dijkhuizen. Hij was oomzegger van de bekende dominee A.G. van Dijkhuizen. 6 februari 1991, in de 18e eeuw, kende de Nijkerkse economie een bloeiperiode die voor een groot deel te danken was aan de tabaksindustrie. De Nijkerkse tabak was een product dat zelfs buiten de Nederlandse grenzen bekend was. En de tabaksteelt was tevens verantwoordelijk voor de oprichting van de Waag, waar het wegen van de tabak in 1765. Daarnaast vestigde zich een mandenmaker in Nijkerk, wiens manden werden gebruikt voor het vervoer van de tabak. Ja, en nu zitten wij toevallig hier in de Waag, in de studio. En wij mogen er niet eens meer roken. Vroeger stond het vol met tabak. 1979, op 3 december, een menigte van ongeveer 300 mensen heeft zondagmiddag in Amersfoort zijn woede over het oprollen van de piratenzender Paloma gekoeld op 3 politiewagens. 2 auto's liepen forse schade op, terwijl een derde zodanig werd vernield dat hij door een takelwagen moest worden weggesleept. Tot persoonlijke ongelukken heeft de massale woedeuitbarsting niet geleid. Nog een zendertje. 1996, op 29 november, deelt Radio 171 en KPN zijn van plan een lange golfzender in Radio Kootwijk, gemeente Apeldoorn, te bouwen. Voor het doel worden 4 masten met een lengte van 320 meter, bijna zo hoog als de Eiffeltoren, op het terrein van het oude zendstation Radio Kootwijk geplaatst. Dat is toen niet doorgegaan. En tenslotte, 1983, onder alle omstandigheden bleef de bekende dominee Jack van Dijk, hij leefde van 1913 tot 1984 zichzelf. Toen hij last had van zere voeten, mediteerde hij in 1983 op de kansel van de Oude Kerk in Putten tijdens een kerstzangdienst op zijn pantoffels. Het was 1983. En dat zijn nog de berichten van jaren geleden. 1976. Ik blijf het een leuk plaatje vinden. Het is geen slager, maar het is wel Duits. Marianne Rosenberg.

0: Marilla Rosenberg 1976. En wat was het een leuk plaatje. Leuk om deze plaat te horen. En ja, je hoort hem ook regelmatig langskomen terwijl die plaat in één keer afgelopen is. Gaan we even de archieven in om nog een blokje nieuws te doen.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Het jaar 1901 op 23 maart was het een zaterdagmorgens om 5:30 uit vrees voor de Joden. Omdat men destijds vreesde dat als deze daad bij klaarlichte dag zou worden verricht, het werk ongedaan zou worden gemaakt. Dat plantte Cornelis Schuldi en Bertus Nieuwstad het kruis op het sociaal voor de katholieke Barneveldse bestemde gemeente, gedeelte van de algemene begraafplaats aan de Kallebroekenweg te Barneveld. 1901 was dat. Twee jaar later, 1903 op 16 oktober, de opening van het stations Koffiehuis, later Buitenlust te Voorthuizen, gebouwd in opdracht van Willem Bos. 1916. In dit jaar telde de gemeente Barneveld 11 meelfabrieken met 35 arbeidsplaatsen, 3 houtzagerijen met 4 arbeidsplaatsen, 4 zuivelfabrieken met 14 man, 3 wagenmakerijen met 8 man, 1 koperslagerij met 4 man, een molenmakerij met 3 man, een vetsmelterij en een worstfabriek met 8 man. En in 1921 was de fabriek met 13 fabriekjes toegenomen. Nou, we raad nu eens over de Hasselaar. Hoeveel fabriekjes zijn er nu? Met hoeveel man? 8 augustus 1940, de kantonrechter te Amersfoort heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen CBT. Dat was magnetiseur te Barneveld, die te Voorthuizen enige personen had behandeld, naar aanleiding waarvan tegen hem proces verbaal was opgemaakt, maar T werd vrijgesproken. Een ambtenaar van het OM was van mening dat er in dit geval was komen vast te staan dat de verdachte geen lichaamsdelen van cliënten heeft aangeraakt en dus niet kon gesproken worden van onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Hij had derhalve vrijspraak gevraagd. En tenslotte 1975, of 27 maart, de opening van het jongerencentrum De Schout in de voormalige school met de Bijbel aan de Schoutenstraat te Barneveld. Het was 1975. Twee jaar later was dit een hit. Let's clean up the ghetto. Zometeen gaan we nog even kijken naar Family Ties. Maar eerst nog zo'n lekkere discoduin. De Philadelphia All-Stars. Let's clean up the ghetto.
2: I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

En wat zijn ze van die plaatjes die ik nog nieuw binnen zag komen in de Nederlandse top 40? 1977, de Philadelphia All-Star, de International All-Stars moet ik zeggen. Let's clean up the ghetto. En het is de hoogste tijd voor een beetje televisie. Nou, we gaan altijd even televisie kijken in het programma toen. We gaan kijken naar de series van jaren geleden, Family Ties. Kent u die serie? Tuurlijk. Family Ties was een Amerikaanse comedy-serie die van 1982 tot 1989 werd gemaakt. De serie werd in Nederland uitgezonden door Veronica. En Family Ties was de doorbraak voor Michael J. Fox, die de conservatieve en studenticoze zoon speelde van een hippie echtpaar. En de combinatie van Alice, Fox, Mallory, Justin Bateman als de niet zo slimme zus en Jennifer, gespeeld door Tina Jottes, als het beide handen jonge zusje, leverde hilarische situaties op. Steven en Alice Keaton zijn twee links-georiënteerde hippies die in de jaren 60 zijn getrouwd. Inmiddels hebben ze een gezin met drie kinderen in de tienerleeftijd, zijn Alex, Mallory en Jennifer. De Keatons hadden zich altijd voorgenomen hun idealen en standpunten over te dragen op hun kinderen, maar dat valt met name bij zoon Alex tegen. Alex is het prototype van een jup in wording. Alex is een verstokte fan van president Ronald Reagan, lid van de Young Republican Club en heeft een poster van William F. Buckley boven zijn bed hangen. Hij gaat altijd gekleed in overhemd met een stropdas. Jongere zus Mallory is het tegenpool van de intelligente Alex. Alex is voornamelijk geïnteresseerd in leuke jongens, kleding en winkelen en heeft verder geen enkele ambitie in het leven. De jongste zusje Jennifer is degene die graag een normale tiener wil zijn en slaagt er betreffelijk goed in. In de loop van de serie komt er nog een zoon bij, Andrew. Alex studeert af en krijgt een vriendin, Ellen Reed, gespeeld door Fox, latere echtgenote. Family Ties, tuurlijk kent u het. Leuke serie was het, in het begin jaren 80. En dat was het programma toen voor vandaag. Wat mij betreft, Ben van Dam, bedankt voor het luisteren. Ik hoop de volgende week weer te zijn met een nieuwe aflevering. Hebben we weer nieuwe televisieprogramma's, nieuwe auto's, oude auto's bedoel ik. En van die oude deuntjes van vroeger. Plaatjes die je niet zoveel meer hoort. Ik heb er nog eentje, nou misschien twee. Er is er eentje van Doe Maar. Dan moet ik af en toe wat Nederlandstalige muziek draaien hier op de zender. En dat is er eentje met een boodschap. Met al die aanslagen de laatste jaren. Moeten we maar eens luisteren naar dit nummer. Het Watje. Hey, bedankt voor het luisteren. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint al bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam?

En zo openden wij dit uurtje Off Gates weer met een nummer van Matthias Reim. Ditmaal een nummer van zijn album Wolkenreiter. Kom, ik neem dich mit, jij je zou wel willen. Matthias Reim dus. Wat kunt u verder verwachten in dit uurtje Off Gates? Wel, ik heb nog weer eens gesnuffeld in die oude mothoek. En daar een aantal uit een wat verdere verleden en een wat minder verdere verleden op de playlist van deze dag gezet. Uiteraard straks weer de Ojaarleepnis. En ook natuurlijk de halverwege draai am rij. En we beginnen nu met de playlist Copacabana, Rex Kildo.

0: En dat was dan Rex Gildo met Copacabana. Maar wat zou u eigenlijk denken van Saint-Tropez? Klinkt natuurlijk ook niet verkeerd, hè? De Flippers.
1: Weißt du noch in dem Strandcafé,

En na de flippers die ons meenamen naar Saint-Tropez, is het dan tijd voor de Oja Erlebnis. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1948 en wel 10.

Songfestival. Maar ja, daarvoor moest hij dus meedoen aan de nationale, oftewel de Duitse voorrondes. Beide keren lukte het niet om door te dringen tot de uitzending naar het Eurovisie Songfestival. Hij kreeg in 1973 bekendheid ook buiten de Duitse grenzen met het hele mooie lied Der Junge mit der Mundharmonika. Het was overigens een heel oud lied. Ja, namelijk uit 1943. En van oorsprong was het dus een Spaans liedje. Nou, de titel haal ik u besparen, want mijn Spaans is niet zo van die aard. In ieder geval, Der Junge mit der Mundharmonika werd zijn doorbraak ook buiten de Duitsstalige grenzen. Verder kennen we hem natuurlijk van onder andere het liedje Der Kleine Prins. En die mag er ook wel wezen. Hij snapt ook nog wat bij de radio. Hij presenteerde namelijk een radioprogramma bij de Zuidwestfunk. Op 63-jarige leeftijd viel hij van de trap. En aan de opgelopen verwondingen is hij toen overleden. Wij gaan luisteren naar een ander wat minder bekend nummer van hem. Maar desalniettemin toch ook weer een beetje in de trant van de vorige liedjes. Die Mädchen am Strand.

door lichten ontvouwen. En dat was dan in de Ojaarlevenis die meetje Amstrand van Bernd Kluver. En dan, ja, u begrijpt het, allemaal liedjes met een beetje een zomers tintje. Zo ook het volgende van het show sextet, Creta. Creta.

Het show zegt dit en zij maakte bekend dat in Kreta de zon ook opgaat. Nou, hartstikke mooi om dat te horen. Wendy Strandkorben. Wackel. Andy und Bernd.

Dat waren dan Andy en Bernd. En zij hadden het over die strandkerberen. Als u daar zich dan afvraagt, wat zijn dat dan voor dingen? Nou, dat zijn eigenlijk, dat lijken wel op een paar van die privé-badhokjes eigenlijk wel. En wat zoeken ze dus? Ja, als die heen en weer gaan, dan hoeft dat niet te komen door de wind. Andy en Bernd, wenn die strandkerber wakkelen. Gabi Baginski, zij vervolgt ons uurtje im heißen Sand.

0: Aha.
1: En dat was dan Gabi Beginski. En dan gaan we naar de zomer op Mallorca samen met het duo California.

En dat waren ze dan weer, Draai Am Rai in het uurtje of Gates. Het drietal begonnen we met een nummer van Uwe Busse, getiteld Montego Bay. Daarna was het Fred Adams. Hij zorgde voor het verbindende instrumentaaltje. En dat had de titel Sommerwind. En zojuist waren het De Amigos. En zij bezongen een Liebesinsel im Meer, oftewel een liefdeseiland in de zee. En ja, ze bedoelen daarmee, meen ik wat op het eind nog te merken, Rodos. Nou, ook niet verkeerd. Nanny Daum. Zij vervolgt met Träume vom Süden.

En dat was dan weer bijna het laatste nummer uit dit uurtje. De Michael Morgan. Hij besluit dit uurtje samen met een beautiful Sunday. Nou, ik hoop dat u ook nog weer beautifulle dagen zult hebben. Aan mij zal het niet liggen. U weet het. Zaterdagmorgen tussen 9 en 10. Oftewel op de maandagmiddag tussen 4 en 5. Auf geht's met Bert Langman. En Michael Morgan, die hoort u nu op de achtergrond met Beautiful Sunday. Beautiful.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Soesterberg is 1 rijstrook dicht. Vanaf Maarn is de vertraging 10 minuten. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staan twee files. Allereerst de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 kilometer en 10 minuten. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht file voor Soesterberg. 3 kilometer, ook 10 minuten. De oorzaak ligt daar bij een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk legt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, definitief een last onder dwangsom op. De reden is dat het asielzoekerscentrum aan de Grave Ottolaan na het aflopen van de vergunning in gebruik is gebleven. De dwangsom bedraagt €91.000 per dag en kan oplopen tot een maximum van €8,19 miljoen. Het AZC werd in juni 2016 geopend als tijdelijke opvanglocatie voor een periode van maximaal 10 jaar. Op de locatie is woningbouw voorzien, waardoor verlenging van de opvang volgens Harderwijk niet mogelijk is. De gemeente stelt dat de landelijke opvangproblematiek geen reden is om af te zien van handhaving. De N302 tussen Harderwijk en Ermelo, die bekend staat als een van de verkeersonveiligste provinciale wegen van Gelderland, heeft een omvangrijke veiligheidsupgrade gekregen. De provincie Gelderland heeft de werkzaamheden afgerond om de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers te verbeteren. Tijdens het groot onderhoud zijn meerdere fietsoversteken veiliger ingericht met middengeleiders, waardoor fietsers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Daarnaast is er een nieuwe linksafstrook aangelegd bij de Watertorenweg, zijn kruispunten overzichtelijker gemaakt en is de inrichting van de weg aangepast om de snelheid van het verkeer beter te beheersen. En tot slot, het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde milt, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het hof wordt de lezing echter niet ondersteund door het medische en forensische onderzoek. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio rijdt het nog wat langzamer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 kilometer en 10 minuten komt uiteraard door de werkzaamheden op de A1. Daar is de weg helemaal dicht voor komende weken door grote werkzaamheden. En nog viel op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Soesterberg. 5 minuten ongeveer. Daar is nog 1 rijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten, dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde milt, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het hof wordt de lezing echter niet ondersteund door het medische en forensische onderzoek. De N302 tussen Harderwijk en Ermelo, die bekend staat als een van de verkeersonveiligste provinciale wegen van Gelderland, heeft een omvangrijke veiligheidsupgrade gekregen. De provincie Gelderland heeft de werkzaamheden afgerond om de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers te verbeteren. Tijdens het groot onderhoud zijn meerdere fietsoversteken veiliger ingericht met middengeleiders, waardoor fietsers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Daarnaast is er een nieuwe linksafstrook aangelegd bij de Watertorenweg, zijn kruispunten overzichtelijker gemaakt en is de inrichting van de weg aangepast om de snelheid van het verkeer beter te beheersen. En tot slot, in Putten heeft de brandweer zondagmiddag een heidebrand snel onder controle gekregen. Het incident vond plaats aan de Koldhoornseweg. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende natuur. De brand werd in de loop van de middag ontdekt. Daarop werden meerdere brandweereenheden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op de Veluwe verhoogd. De brandweer roept bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
2: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
1: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
1: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hauxset. Door de overwinning neemt Hauxset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, zoals de kijker van harte welkom bij het eerste van de Golden Oldies. We begonnen vanavond met Status Quo en Rockin' All Over the World. Deze plaat was uit in 1977. Wat gaan we nu weer voor u draaien? Natuurlijk, we hebben ons A-B kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een single van The Cats. Nummer 1, dit komt uit 1971. We hebben nog een plaat van Elvis, Nederlandstalige plaat. En het volgende uur hebben we natuurlijk weer ingeruimd voor It's Country Time. Dus dan gaan we dan gezellig een uur country voor u draaien. Mocht je echter een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. Voor de mensen buiten onze regio is het 0341 voor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Goed, we gaan verder met een blokje Duits. En dat is Jacqueline Boyer. En Verkeers die Uhr, Mon Ami uit 1969.

En we starten het Duitse blokje af met de Jacob Sisters en die Auf dem Weg nach Schaffenburg uit 1969. Goed, we gaan verder met Boney M en Painterman uit 1978.

En we draaiden uit 1979 ABBA met I Have a Dream. We zijn teruggekomen aan het A-B-kantje. En dit keer heb ik gekozen voor een single van The Cats, Lia. Ja, dat nummer werd uitgebracht in oktober 1968. En het was natuurlijk naar aanleiding. Lia was een grote fan van The Cats. Die is bij de, zoals 20 jaar. En is ook bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. En daar waren ze zo van onder indruk dat ze eigenlijk de ouders hebben gevraagd of ze daar een nummer voor mochten schrijven. En ze hebben een toestemming gegeven. Het werd geschreven door Arnold Muren en Piet Veerman. En het werd natuurlijk hun eerste hit, wat ze zelf ook schreven trouwens. En het werd een hele grote hit. En uiteraard gaan we daarna ook een B-kantje voor u draaien.

En we draaiden voor u I Gotta Know What's Going On. En deze, dit nummer werd geschreven door Kees Veerman. En hij zong het zelf ook in 1968. Dit was overigens het B-kantje van Lia dus. Goed, we gaan verder met, moet ik even voor u kijken, Bob Bloem en Rompenstompin. Good Time uit 1954.

0: En we draaien uit 1956 Bob Bloemen en That's Alright With Me. Goed, u luistert nog steeds naar de Cody Oldies op uw station Veluwe FM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dat kan natuurlijk. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. We zijn toegekomen aan de nummer 1 hit van 1971. En als we gaan kijken op de Duitse hitslijst, zien we daar staan. Daniel Gerard en Butterfly.
1: Tu me dis, loin des yeux.

0: En we gaan naar 1976, Julien Clerc en This Melody. We zijn teruggekomen aan de plaat van Elvis en uit 1966, uit de film Spin Out, waar hij toen voor een als autocoureur speelde eigenlijk. Gaan wij voor je draaien, Beach Shack.
1: When you're through swimming, I'll dry your back.

En we rijden voor uw Family Album met Candy uit 1968. Ja, Robert Long is natuurlijk een meester in de Nederlandse taal. Ik heb weer eens een leuk plaatje van hem opgezocht uit 1974. Het leven was lijden.

En wat weer zo'n leuk plaatje van de RG's en Over and Over uit 1970. We gaan nu voor je draaien Flanagan en Spin Spin uit 1969.

En in 1968 was het New Diamond met Brooklyn Roads. We gaan nog even een plaatje voor u draaien. En die komt van de Bonnie Sisters en Cry Baby uit 1956.

En zo kwamen we weer aan het eind van de eerste uur, maar niet getreurd, want na het nieuws gaan we gewoon gezellig door met It's Country Time. En daar, ook daar kunt u natuurlijk nog verzoekjes voor aanvragen als u dat wil. Dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@veluwfm.nl. Dus studio@veluwfm.nl. Nou, tot aan het nieuws kunt u nog even luisteren naar Bert Comfort met zijn versie van Strangers in the Night. En wij zeggen dan tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort, gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: It's Country Time. Met daarin zowel bekende als onbekende artiesten en misschien wel vergeten juweeltjes uit uw jeugd. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Luisteraars, ik heet u van harte welkom bij It's Country Time. En dit uur begonnen wij met George Jones en Margie Singleton en I Want To Be Where You Are Gonna Be uit 1960. Goed, ja, it's country time. Dus we gaan u gezellig country voor je draaien. Mocht u echter suggesties hebben, dan horen we dat uiteraard graag. En dat mag u dan doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is het 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. Goed, we gaan verder met Don Gibson en My Hands Are Tied uit 1959.

En we rijden voor J.D. Souder met Simple Man, Simple Dream. En deze plaat wordt uit in 1976. We gaan verder met Sandy Pruett en A Poor Man's Woman uit 1975.

En we draaiden Jeannie Sue Riley met Run, Jeannie Run uit 1968. We gaan verder met Keith Clark en Broken Hearted People uit 1976.

En we rijden Merle Haggard en Bonnie Owens en Forever and Ever uit 1966. We gaan verder met Murray Callum en Girl of My Life uit 1974.

En we rijden voor u Otis Williams en de Midnight Cowboys. En dit was dan Shudders and Boards uit 1971. We gaan verder met Poco en Just In Case It Happens uit 1969.

En daarna de Skeeter Davis en Bobby Bear met Jackson uit 1970. We gaan verder met Stonewall Jackson en I'm Not Strong Enough to Build Another Dream uit 1973.

En draaide Lynn Anderson met I Know You Are The Rain uit 1978. We gaan verder met Mariah Mulder en My Tennessee Mountain Home uit 1973.

En als feiten draaiden wij vanavond Loretta Lynn en Act Naturally uit 1963. En oorspronkelijk is het natuurlijk van de Beatles. Maar er zijn natuurlijk meerdere versies, onder deze dus. Goed, we zijn weer aan het eind gekomen van dit programma. Ik wil u heel erg bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. Uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht je dan ook weer bij zijn, van harte welkom zou ik zeggen. Voor straks eerst wel rusten en tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn twee mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door drie ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. Vier vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Putten heeft de brandweer zondagmiddag een heidebrand snel onder controle gekregen. Het incident vond plaats aan de Koldhoornseweg. Door het snelle optreden van de hulpdiensten kon worden voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de omliggende natuur. De brand werd in de loop van de middag ontdekt. Daarop werden meerdere brandweereenheden ingezet om de brand te bestrijden. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Door de aanhoudende droogte is het risico op natuurbranden op de Veluwe verhoogd. De brandweer roept bezoekers op om extra voorzichtig te zijn in natuurgebieden. De N302 tussen Harderwijk en Ermelo, die bekend staat als een van de verkeersonveiligste provinciale wegen van Gelderland, heeft een omvangrijke veiligheidsupgrade gekregen. De provincie Gelderland heeft de werkzaamheden afgerond om de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers te verbeteren. Tijdens het grote onderhoud zijn meerdere fietsoversteken veiliger ingericht met middengeleiders, waardoor fietsers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Daarnaast is er een nieuwe linksafstrook aangelegd bij de Watertorenweg, zijn kruispunten overzichtelijker gemaakt en is de inrichting van de weg aangepast om de snelheid van het verkeer beter te beheersen. En tot slot, het gerechtshof heeft de gevangenisstraf van 15 jaar voor een 43-jarige Oekraïense man bevestigd. De man is schuldig bevonden aan de doodslag op zijn 44-jarige echtgenote, die in januari 2024 om het leven kwam in een hotel in Putten dat als opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen werd gebruikt. Uit forensisch onderzoek bleek dat de vrouw ernstig lichamelijk letsel had opgelopen, waaronder meerdere gebroken ribben, een gescheurde milt, een klaplong en een groot aantal blauwe plekken. De verdachte hield tijdens het hoge beroep vol dat hij zijn echtgenote niet heeft mishandeld en verklaarde dat hij haar juist probeerde te reanimeren. Volgens het Hof wordt de lezing echter niet ondersteund.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Zet je radio hard, want...
7: It's time for the love zone.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Tot straks, na de commercials. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want...
6: It's time for the love zone.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. IVN Zeewolde organiseert op zondag 9 augustus opnieuw een zomerse zondag bij bezoekerscentrum De Rode Schuur aan de Dasselaarweg. Bezoekers zijn tussen 1 en 4 welkom voor een middag in de natuur. Tijdens de openstelling kunnen bezoekers de expositieruimte met opgezette dieren bekijken, wandelen door de tuin en het doolhof, het blote voetenpad verkennen en spelen bij de waterspeelplaats. Ook het tuinplantenasiel is geopend. De toegang tot de zomerse zondag is gratis. Het college van Harderwijk heeft besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met DPD Ontwikkeling en Van Rijn Wonen voor de ontwikkeling van Nieuw-Wijburg. De nieuwe woonwijk vereist in het gebied tussen de Wijburglaan, de Westermeenweg en het Westeinde, op korte afstand van station Harderwijk. Met het project wil de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan de woningbouwopgave. In totaal is ruimte voor zo'n 1100 woningen. Zo'n 2/3 daarvan valt in het betaalbare segment. Het gaat daarbij om sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. En tot slot, de N302 tussen Harderwijk en Ermelo, die bekend staat als een van de verkeersonveiligste provinciale wegen van Gelderland, heeft een omvangrijke veiligheidsupgrade gekregen. De provincie Gelderland heeft de werkzaamheden afgerond om de verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers te verbeteren. Tijdens het groot onderhoud zijn meerdere fietsoversteken veiliger ingericht met middengeleiders, waardoor fietsers de weg in twee fasen kunnen oversteken. Daarnaast is er een nieuwe linksafstrook aangelegd bij de Watertorenweg, zijn kruispunten overzichtelijker gemaakt en is de inrichting van de weg aangepast om de snelheid van het verkeer beter te beheersen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd, is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren.